0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
7: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 4:30 en 5:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werkscholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

the ladies of soul. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik draai voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En het is een klein beetje discutabel. Soms om 2001 is natuurlijk heel erg lang geleden. Maar het doet mee voor de nieuwe eeuw. Het is niet anders. Daardoor krijgen we wel een zeer rijke variatie aan muziekjes. Waarbij je soms dingen hoort die je niet eerder hebt gehoord. Maar ook soms dingen die, nou ja, die je wel een keertje gehoord had, maar niet zo vaak hoort. Dit is Sheila E. in 1986 en A Love Bizarre.

Sheila E. en A Love Bizarre. 1985 komt die plaats, zeg. Muziek van de Heimat Damis. In 2026, in mei, wachten ze deze uit. Do you think I'm sexy?

0: Mega.
1: De Heimat Dames. In 2026 doe je vink aan sexy. ...1983, het is Rod Stewart en Baby Jane.

Rod Stewart en zijn Baby Jane in 1983 in de top 40 van dat jaar. Muziek van Wolfgang Nadrach. Once and Twice, Gina Raine.

Treinsrijd deze week is Marty Wilde, de oude rocker uit de jaren 50 en 60, de vader van Kim Wilde. Dit is Let's Rock This Place.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1979, Chaka Khan en I'm Every Woman. Een joekel van een disco hit die nog steeds zijn glans niet heeft verloren, want hij blijft gewoon ook hartstikke mooi. Plaat van de Collab cover uit Nederland. Zij doen een interpretatie van Toto's Hold the Line.

Ja, ja. Lol the Line hoorde de groep The Collab cover. En hij was misschien niet helemaal zo helemaal gelikt als het origineel, maar het klinkt nog best aardig. Een cover die wel onwijs goed gelukt was, is in 2012 van Cindy Oudzoorn en Piet Hein Applo, die overigens juist ook al op de basgitaar hoorde, bij The Collab cover. We gaan luisteren naar Old and Wise.

Prachtig mooi gedaan. Cindy Oudshoorn en Piet Hein Appelo in Old and Wise. Uit 2000 en... Jee, was het alweer zo lang geleden. 2012 was dat inderdaad, ja. Uit 2014 komt deze plaat van de Mona Lisa Twins. When I'm 64.

De Mona Lisa Twins hoorden wij met een Beatles cover. En When I'm 64 uit 2014 op deze plaat. En ze hebben een hele vracht van dit soort mooie muziekjes die ze in hun eigen tijdse versie hebben gedaan. Mooi gedaan, de Mona Lisa Twins. Cat Stevens nu is de next die we gaan draaien. 1977 op deze plaat, Remember the Old Days.

Cat Stevens en Remember the Days of the Old School Yard 1977. Muziek uit IJsland van Isolde en Helga. Dus je kunt het op zijn IJslands uitspreken. Isolde och Helga. Meet me halfway.

Maar liefst 4 inzendingen van IJsland hadden goed genoeg geweest om te winnen. En op het Eurovision Festival van 2020 stuurde het verkeerde in. Maar goed, het festival werd niet gehouden. Dus ja, dan ging eigenlijk alles ging voorbij wat dat betreft. We gaan naar de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80 met Connie van den Bosch. Hier is ze met De Andere Kant van de Maan.

andere kant van de maan. En dat is nou ook het geval. De meeste hemellichamen draaien om hun eigen as. Dat doet de zon, dat doet de aarde. De meeste planeten doen dat. Maar de maan doet dat niet. En die draait gewoon met de vaste kant om ons heen. En daardoor zien wij nooit die andere kant van de maan. Het enige wat we zien is dat af en toe dat die vol is. En een kwartje is en een halfje is. Maar niet die andere kant, die krijgen we niet te zien. Daar moeten we speciaal satellieten voor naartoe sturen om daarnaar te gaan kijken. Muziek van Ann-Christine Dordal. We gaan luisteren naar muziek uit Noorwegen. A Time to Dance and Sing.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte.

0: Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op het. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
6: Zonnebreugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio
7: SNB.
8: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Dat weet je blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. He, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraken van Rob de Nijs. Inmiddels alweer een wat nummer van wat lang geleden. 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Bekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Dat is zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Unique FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. En daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: sweet mister in between.
1: Je hoort het in

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze...

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

gehoord, hè? Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel... Jamo, be there. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen.

0: Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB.

0: luisteren, lieve Leute, zeggen we dan, hè? Lieve Leute van heute. Blues Brother, Joliet, Jake Blues, John Belushi en Jamie Sam Lowe.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

weer een lekker uurtje voltooid verleden tijd. Hoe het eens was en hoe het eens klonk. En nog steeds vers in ons geheugen. Wees welkom, lieve vrienden. Dit is de Middle of the Road Show.

hitjes heeft gehad, hoor. Internationaal. Natuurlijk. Officieel heet ze Sally Owen Clark, maar we kennen haar beter als Petula Downtown uit 1965. Al lekker gisteren. Lekker, hè? De tijd van toen. Terug in de middel van de roosje. Waarom laten we thuis horen? Natuurlijk. Zometeen nog een fijne van achter de keukengordijn. Ik ben benieuwd wat er vandaag uit het keukenkastje komt. Nou, de productie die heeft hem al klaar liggen, hoor. Allereerst Marcia Hines.

0: Oude jaren 80. Marcia Hines, Your Love Still Pretty to Release.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Vrienden, zie je buik. Ach, wat is af en toe lekker, jongens, om verliefd te zijn. Of niet. Ja. Het kan natuurlijk wezen dat je een andere gedachte hebt, hè?

afgeleid van de Engelse uitdrukking Burning the Midnight Oil. Die zoiets betekent als tot 's avonds laat blijven werken. De heren uit Australië, uit het land van de Skippies. Doing, doing, doing. Ja, we gaan ze heen. Was het leuk of niet? Wees welkom. Dit is je avontuurtje. The Middle of the Road Show.

Als je het journaal kijkt, dan word ik al chagrijnig. Heb je dat nu ook? Ha, wat een ellende, man. Ja, nee, goed. Denk je, och, pak een andere journaal. Even RTL 4 bijvoorbeeld, of een andere zender. Huppakee, weer hetzelfde. Doe een wens, wees vrolijk. Wishing on a star. Oh. Meesterwerk, ja, 1978. Dat was Rolls Royce in the middle of the road. Hey! Het waren de jaren 90, 1994 in dit geval, voor de Ace of Base.

Oh, Future World Orchestra was een Nederlandse synthesizergroep rond de Twentse muzici Robert Appot en Gerto Hubink. Die begin jaren 80 enkele aardige scoren. Vooral in het kleine, kikke landje Nederland. Helaas Vlaanderen niet bij jullie. Ah, nou ja, goed. Wereldwijd, de Middle of the Road Show. Via breedband, wifi-kanalen en hele grote zendpalen. Hele lang.

0: nou toch niet gekker worden?
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt de meeste. Niemand belastigt.

geleden in de prehistorie. Eigenlijk net een beetje net na de jaartelling was ik een klein beginnend presentatortje bij een ziekenomroep in Doetinchem. Ja, begonnen natuurlijk als een klein technicusje.

eventjes, ja. Vele zenders draaien alleen muziek van vandaag, maar de Achterknecht, die draait zo wel wat doen, joh, van gisteren. Toen het gras zo groen was bij de buren, zeggen we dan altijd maar, hè. Leuk toch? De voltooid verleden tijd. Fotografische holstandjes uit het grijs verleden. Clarence Clarence.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President

0: Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de tweede keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond 1 uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen drone. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Zon en Breugel.
4: Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
3: Radio
5: SNB
3: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

smaak van verse koffie. Welkom het half uur. Kate Bush, de wereld van de glitter en glamour. Dolly Parton, Wickfield, Sister Sledge en Cat's Eye. En we trappen af in 1993 samen met George Michael en Queen en Somebody to Love.

klassieker uit 1978. The Wandering Heights van Kate Boos. Hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend. 24 september 2026. Een nieuwe werkdag is aangekomen.

Famke Louise viert volgend jaar haar 10-jarig jubileum in de muziek met haar grootste soloshow tot nu toe. De 27-jarige zangeres staat op 22 januari 2027 in AFAS Live in Amsterdam. Na een periode waarin ze zich voornamelijk op haar gezin en het maken van content richtte, maakt ze nu haar comeback met een show waarin zowel haar oude hits, zoals Doorbraak, Single op M'n Money en Nummer een Hitfan, als nieuwe muziek centraal staan. Dolly Parton wordt in de staat Californië geëerd met een eigen officiële gedenkdag. Gouverneur Gavin Newsom heeft een wet getekend die 25 september uitroept tot Dolly Parton Day. Een datum die verwijst naar haar bekende hit 9 to 5. Met de gedenkdag wil de staat het leven. En de erfenis vieren van de countrylegende, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Parton laat na een carrière van meer dan 60 jaar een indrukwekkend oeuvre achter als zangeres, actrice en filantroop, waarin ze wereldwijd meer dan 100 miljoen plaatsen.

0: terug met ATB met 9pm till I come. Maar we gaan eerst naar het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 24 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we bij onze zuiderburen met de laatste buien die naar het oosten wegtrekken. Maar in Nederland blijft het al vrijwel overal droog met zonnige momenten. Gedurende de middag krijgt de zon vanuit het westen overal de overhand. Het wordt 16 tot 19 graden onder een goed merkbare noordwestenwind die aan de noordkust flink kan uithalen. Morgen laat een prachtige en zonnige vrijdag zien, na een frisse start van de dag. Bij een zwakke tot matige wind stijgt het kwik naar heerlijke nazomerse temperaturen van 19 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De FIOD en douane hebben vandaag op meerdere plekken in Eindhoven invallen gedaan. Daarbij zijn ook meerdere verdachten aangehouden. Onder meer een telefoonzaak op de Woensense Markt werd doorzocht met speurhonden. De opsporingsdiensten bezochten ook woningen in verschillende wijken, waaronder op de Kantekleerstraat. Waar het onderzoek precies over gaat is nog niet bekend. Er zijn zorgen bij de gemeente Eindhoven over de uitbreidingsplannen van Defensie. Volgens het stadsbestuur is nog onduidelijk welke gevolgen de plannen hebben voor de regio. Het gaat niet alleen om fysiek extra ruimte voor militaire activiteiten, maar ook mogelijk om het omzeilen van regels rond geluid en vergunningen. Eindhoven vreest dat het lokale bestuur daardoor minder invloed krijgt, met mogelijke overlast voor omwonenden, maar ook bedrijven als ASML tot gevolg. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is de afgelopen jaren sterk gedaald. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat vooral bij jongens de acceptatie flink terugloopt. Een rondgang van Studio 140 onder jongeren in het stadsdeel Woensel bevestigt dit beeld. Ook Eindhovense jongeren zien dat er meer haat is richting homoseksuelen, net als dat er meer gepest wordt en gescholden en ook buitengesloten. Belangenorganisaties maken zich zorgen en roepen op tot actie. Op de Eindhovenseweg in Valkenswaard is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand. De bestuurder had de Peugeot geleend en had voor vertrek een marter bij de auto gezien. Toen hij met de auto richting Eindhoven reed, kwam er rook uit het dashboard. De man zette de auto aan zijn kant en daarna ging die ondanks de snelle inzet van de brandweer volledig in vlammen op. Voor het jarenlang grootschalig in lachgas handelen is 3 jaar cel geëist door het OM tegen een 26-jarige Veldhovenaar. Justitie kwam de man op het spoor nadat een bezorgde moeder alarm sloeg over de verslaving van haar dochter, meldt Omroep Brabant. Ondanks het lachgasverbod ging de man gewoon door met handelen. Ook moet de verdachte ruim 9 ton aan illegale winst terugbetalen. En PSV moet het de komende wedstrijden stellen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse spits raakte zondag al vroeg geblesseerd in het uitduel tegen FC Twente en is voorlopig niet inzetbaar. Ook de interlands met de VS laat hij aan zich voorbij gaan. PSV heeft nog niet bekendgemaakt wat voor blessure Pepi precies heeft. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

jaren 80 hit in de jaren 90, gecoverd door Take That en Lulu. We Light My Fire. Je hoort hem hier bij de ochtendshow, waar we zo meteen weer...

0: Van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M.
0: Artiest van de week.

Een van de meest troostrijke nummers uit de popgeschiedenis. Everybody Hurts uit 1993. Drummer Bill Berry schreef de basis voor deze emotionele ballad van het album Automatic for the People, gericht op jongeren om zijn hart onder de riem te steken in moeilijke tijden. De single werd een enorme radiohit in Nederland. De track stond 13 weken in de top 40.

en Black Betty. Verder het komend half uur David Bowie, de Paul Edwards, de wereld van de Glitter en Glamour, Raccoon, Olita Adams, 24/7 en Huggle. Dat onderweg naar jou. Dit uur nog Shocking Blue met Never Marry a Railroad Man. Naar deze Madison Avenue. We gaan naar het jaar 2000 met Don't Call Me Baby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werpt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling.

0: Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radio SMB.nl.
10: Radio SMB.

Jam Black Betty. Die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Deze dagen moet je bij zijn. Donderdag 24 september 2026. Een goedemorgen. Muziek onderweg voor je van Paul Eduard. We gaan naar de witte wereld van de glitter en glamour. We hebben Raccoon.

0: september. Waar we toe zijn gekomen aan...
1: De wereld van de glitter.
2: Anouk geeft in juni 2027 twee optredens in de Ziggo Dome, samen met het Metropole Orkest. De 51-jarige zangeres staat op vrijdag 4 en zondag 6 juni in de Amsterdamse zaal. Waarbij de tweede show een middagconcert om 15 uur betreft. Tijdens de optredens brengt ze een combinatie van ouder werk en nieuwe nummers van haar komende album, dat mogelijk haar laatste fysieke album wordt vanwege de hoge productiekosten. Om in de toekomst muziek te kunnen blijven maken, overweegt Anouk vanaf 2027 te gaan werken met een donatiesysteem voor haar fans. Raakkoen geeft op 2 oktober 2027 een jubileumconcert in de Ziggo Dome ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. Zanger Bart van der Weijden laat weten trots te zijn op de mijlpaal en belooft dat de band nog lang niet van plan is om te stoppen. Tijdens de show spelen de Zeeuwen zowel bekende hits als Oceaan en Love You More als nieuw materiaal, waaronder de nieuwe single Dicht bij het vuur. Vrijdag 25 september start de kaartverkoop voor de show in de Amsterdamse zaal.

24-7 Slave to the Music. En daarvoor hoorden we Raccoon met dat nummer van Abel. Doe de deur dicht en dat deden we ook voor je. Met onderweg uit de hitlijst Jiggle, nu Alit Adams, hier is Window of Hope.

0: is donderdag 24 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we bij onze zuiderburen met de laatste buien die naar het oosten wegtrekken, maar in Nederland blijft het al vrijwel overal droog met zonnige momenten. Gedurende de middag krijgt de zon vanuit het westen overal de overhand. Het wordt 16 tot 19 graden onder een goed merkbare noordwestenwind die aan de noordkust flink kan uithalen. Morgen laat een prachtige en zonnige vrijdag zien, na een frisse start van de dag. Bij een zwakke tot matige wind stijgt het kwik naar heerlijke nazomerse temperaturen van 19 tot 23 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens de bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

With the Power of Love uit 1985 bracht ons bij het laatste half uur van de ochtendshow op deze duimetje bij zijn donderdag 24 september. Met onderweg Erotic, Heaven 17 en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu een winnaar van het Belgisch Eurovisie Songfestival. Hier is

1995, Front Come To Bed van Aerolic hier bij de ochtendshow, waar we zometeen naar de historische popnieuwsfeitjes toe gaan. Verder hebben we nog in het vooruitzicht David Bowie en de Combinoids met nu Heaven 17 uit 93.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van...
1: 24 september 1977. Fleetwood Mac bereikte de nummer 1 positie in de Verenigde Staten met het meesterlijke album Rumours. Dit album stond maandenlang onafgebroken bovenaan en groeide uit tot een van de best verkochte platen aller tijden. 1991. Nirvana bracht hun legendarische en invloedrijke album Nevermind uit, dat de hele muziekwereld op zijn kop zet. Het album luidde definitief de doorbraak in van de grunge-muziek en bevat onsterfelijke hits zoals Smells Like Teen Spirit. 1983. David Bowie bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met het aanstekelijke nummer Let's Dance. Het titelnummer van zijn gelijknamige 15e studioalbum werd een wereldwijde kraker op de dansvloer.

0: Tussen ze ermee te scoren in 1986. The Commodores, Don't Leave Me This Way. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show. Voor deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 24 september 2026. We doen het nog eenmaal deze werkweek op die o zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en je werk gaan met de grootste poppets alle tijden en de geur en de smaak van verse koffie. Wil je op de hoogte blijven rondom het reine eindzeilen van deze show? Like ons op Facebook. Ga ervoor naar facebook.com/deochtendshow. Ik ga je nog een hele fijne donderdag toewensen.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas.

0: met een oe.
1: Gevonden.
2: Heers maakt je vindbaar in Google en AI, zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio SNB.nl.
1: Radio
2: SNB.

Goedenavond, welkom bij Dance at Classics. We hebben vanavond weer de lekkerste 12 inches, de Long Virgins en de classics jaren 60 tot nu. Ook in deze aflevering staat het weer garant voor fijne dansmuziek. De samenstelling en presentatie, hier is je DJ Anzi at Dance at Classics.

Goedenavond, beste luistervrienden. Het is weer vrijdag, het begin van je weekend. We begonnen deze aflevering van Dance at Classics met Backstabbers van de OJ's, om vervolgens verder te gaan met

0: De verhalen uit jouw buurt. Omroep best. Dichtbij. Vertrouwd.
1: En nu ook op DAB+.
0: En nu ook op DAB+.

De coverversie van If You Could Read My Mind door Viola Wild werd uitgebracht in 1980. Het nummer verscheen als Stichting Nederlandse Top 40 Disco Hit.

Luister naar Dance at Classics en je hoorde de hit Saddle Up van David Christie. Het nummer het werd uitgebracht in 1982 en verbleef maar liefst 8 weken in de Nederlandse top 40. Gaan we verder met Only the Strong Survive.

The Average White Band. Het was een Schotse funk- en soulband die in de jaren 70 hits scoorde met soul- en disco-nummers als Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Je hoort nu van het album Shine, Let's Go Round Again. Gaan we verder met de Safety Dance en...

Love Reaction. Het is een nummer van de Amerikaanse performancekunstenaar Divine. Uitgebracht als single in 1983. Het nummer werd later opgenomen op het compilatiealbum The Story So Far uit 1984. Verder met Sister Sledge, she's the greatest dancer.

Veronica's Unlimited. Het was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemer ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40. Van het album The Best of the Singles Collection hoor je nu What Kind of Dance Is This in een lekkere 12-inch.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziek.

Ik wou zeggen, wat zijn ze bekend of wat waren ze bekend in ons basisjaar voor vandaag? De Venga Boys en Uncle John from Jamaica. Hey, hallo en een goede dag. Dit is de bouwval alweer. 2 uur lang gaan we terug naar een bepaald speciaal jaar. Waar we het met je de komende 2 uur dus over gaan hebben. Het is het jaar dat in Amsterdam gaat het grootste internetcafé van de wereld open. 650 computerschermen zijn er te bewonderen. En de Britse douane die vindt zo'n beetje 58 gesmokkelde lijken. Nou ja, ze waren leven toen ze de vrachtwagen ingingen. Maar in Dover kwamen ze er dood uit. Uit een Nederlandse vrachtwagen. Ook was het jaar van de vuurwerkramp. Het was het jaar van de internetzeepbel. En het was het jaar dat alle computers in het begin van het jaar op hol zouden slaan vanwege de overgang van 1999 naar 2000. Jawel. Het jaar waar we het met je over gaan hebben de komende 2 uur natuurlijk. 2000.

uit. Daar komt ze. Ik weet niet waar ze naartoe gaat, maar ze komt eraan. She's a Man Eater. Van Hall & Oates. 1982 was het een hele grote hit, zoals ze dat dan zeggen, in de lage landen. Welkom, dit is de Bouwval. We zijn 2 uur bij je met het jaar 2000. En het jaar dat we van, zogezegd, van de 19 naar de 20 gingen. Van 1900 nog wat. En dan moest je schrijven in één keer 2-0. Dat was voor sommige mensen, voor mij trouwens ook, in 2000 nog wel even een aanpassing, hoor. Om dat jaartal goed te schrijven. Dat heeft zeker tot mij geduurd, eer dat ik daar zo'n beetje aan toe was. Nou, wat gebeurde er in 2000 nog meer allemaal in de wereld? Natuurlijk de millenniumwisseling. De vuurwerkramp in Enschede. Op 13 mei 2000 ontplofte de vuurwerkfabriek SE Fireworks met aan de Tolenstraat in de volksbuurt Roomsbeek in Enschede. De explosie was zo hevig dat honderden huizen en bedrijven in de directe omgeving werden verwoest. De vuurwerkramp kostte aan 22 mensen het leven en er vielen 400 gewonden. In totaal werd er zo'n terrein van 41 hectare onbewoonbaar verklaard naar deze ramp. Verder, wat was er nog meer? De internetzeebel, ik had het er net al over. Een hele hoop bedrijven, die beursgenoteerde bedrijven die in internet dingetjes deden. Dat kon niet op. En in 2000 viel dat uit elkaar, als het maar zijn kan. En werden er heel wat verliezen geleden. Maar ook in 2000 was het jaar van Poetin. Jawel, op 26 maart 2000 wint Vladimir Poetin met ruime meerderheid de Russische presidentsverkiezingen. Poetin die volgde de op 31-1999 afgetreden Boris Jeltsin op. En hij werd daarmee de tweede president van de Russische Federatie, na het opheffen zogezegd van de Sovjet-Unie. En er was ook een revival van ABBA in 2000. Met deze 18's.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens de bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven Statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Hier Agda in de Munich uit 2000 hebben ze het over de moord op John Lennon de dag. Ik weet niet of je het nog herinnert. Een aantal uitzendingen geleden hebben we het er nog over gehad. De moord op de heer Lennon. Hele gebeurtenis. Het jaar was trouwens een hele gebeurtenis wel. Want er gebeurde van allerlei van die gekke dingen in dat jaar. Even terug naar ons basisjaar 2000, waarin deze dames met één heer in de groep een wereld plaat uitbracht, jawel. En dit was een van die singles die ervan getrokken werd, zoals dat dan zo mooi heet. The Corrs en Breathless uit 2000.

0: a ilicitar.
1: Ese verano nunca pido ensaladilla. Gané de dos horas de digestión, me tiro al mar y he dejado de abusar.
0: Zo, niet zo, ik wou er eigenlijk niet doorheen gaan zitten praten, want ze zeggen zoveel in een korte tijd dat ik het allemaal niet kan bijbenen met schrijven. La Copa Macha en Felicidad uit 2002. Volgens mij niet zo'n grote hit geweest. Maar je weet het, we draaien ze allemaal over hits gesproken trouwens. 2002, ons basisjaar, had ook een aantal van die perfecte basishits voor je. Wat had je gedacht van Job en Jij bent de zon? Stond op nummer 6. Op nummer 5 weer Bistu van Twars en Abel met Onderweg op nummer 4 in de jaarlijsten. De Freestylers met Bunk, Bomb Funk MC stond op nummer 3. En op nummer 2 I Would Stay van Cresip, je kent hem nog wel. Op nummer 1 de zomerhit van 2000. Of ja, volgens mij was het wel de zomerhit. Cassie Canoa van Johnny Bernal. Staat nog steeds in die zomerstop zoffel en zo die elk jaar uitgezonden wordt. Maar op nummer 7, om even weer het lijstje omhoog te gaan. You Sang To Me, Mark Anthony. Op nummer 10, Santana en The Product met Maria Maria. En op nummer 8, Drop It van Scoop. En zo komen we dan aan bij nummer 9 via een beetje omwegen. En dat is een hele grote hit voor mij in mijn gedachten uit 2000. Melanie C deed het één keer met Lisa Left Eye Lopez en Never Be The Same Again. En ik weet niet wat er nu allemaal gebeurt met mijn computer, maar er gaat zoveel mis dat ik er even zelf zo in moet grijpen. Even kijken welk plaatje wil ik draaien, ook alweer. Ik wou dit plaatje eigenlijk draaien.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

mag ik zeggen, de King of Soul. De heer Otis Redding, Papa's got a brand new bag. En ergens zingt hij in deze plaat dat papa is in de bag. Dus ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Maar ja. Nog even terugkijken op ons basisjaar 2000. Het jaar ook van de dames, mag ik wel zeggen. Want Britney Spears had een hele grote hit met Oops, I Did It Again. We hadden Anton in Tirol, niet een dame, maar toch, dat leek mij toch wel eventjes reden genoeg om dat op te noemen. En wat had je gedacht van Let's Get Loud, Jennifer Lopez en Anastasia? Whoa.

uit 2012. Een plaat die hier in Nederland eigenlijk niet uit is gebracht. Beetje een importplaatje. Kissed You Good Night. Maar ik vond het zo'n leuk plaatje dat ik het een keer draaide. Ik sta hier ook een beetje door de platenbakken heen te struinen uit 2000. Trouwens, 2000, het jaar dat op het Roskilde Festival bij Kopenhagen 8 personen doodgedrukt worden tijdens een optreden van de Amerikaanse popgroep Pearl Jam. En na 7 maanden getouwtrek over zijn verblijf in de Verenigde Staten keert het 6-jarige bootvluchtelingetje Ejan Gonzalez met zijn vader terug naar Cuba in 2000. Maar ook Frankrijk, die wint in Rotterdam het EK voetbal door Italië in de finale met 2-1 te verslaan. In de verlenging maakt Frankrijk het winnende doelpunt. En de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong die wint voor de 2e keer de ronde van Frankrijk in 2000. Dat gebeurde er zo'n beetje allemaal. Waren ook hits nog, wat ik net wilde vertellen. Ik sta een beetje door de bak van 2000 door te struinen. Door de platenbakken cd-bak die er toen was. Alle cd's uit 2000 zijn daarin gepropt. En ik ben eens een beetje aan het kijken wat er allemaal in zit. En er zit toch aardig wat dames in. Er zit ook U2 trouwens in. Over dames gesproken. Nou, ik weet niet wat het mee te maken heeft. Maar Beautiful Day was een grote hit. En Mojo met Lady. Try Again, Aaliyah was een hit. Limp Bizkit met Take a Look Around. En K3 had een van hun grote hits. Genaamd Hey Ya Mama. Maar ook een hele grote hit. Machine uit die tijd was Leon Rimes. Ze stond zelf in de top 40 op nummer 100. Nummer 38. Nog even goed kijken in het jaarlijstje van 2000 met deze plaats. Uit de

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Welkom terug in 2000, welkom in het jaar van de dames. En met deze dame erbij, mag ik zeggen, hebben we het toch wel een beetje compleet bij elkaar. Christina Aguilera en What a Girl Wants. Hey, hallo en welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de Bouwval. We zijn weer terug met weer een uur in 2000, zoals ik net al zei, het jaar van de dames. Waren toch nog wel een aantal dames die hits hadden dat jaar. Zo ook Madonna, die komt straks misschien nog wel een keertje langs. Maar er waren ook nog andere dingen die gebeurden. Een Concorde van Air France stortte vlak na het vertrek van het vliegveld de Gaulle bij Parijs neer. 119 inzittenden en 5 personen op de grond, die komen daarbij om het leven. De Russische atoomonderzeeër Kursk, die zinkt in de Baltische Zee. Reddingspogingen die falen. Al 118 personen komen om het leven die daar aan boord zijn. En ook nog een beetje leuk nieuws. Bisschop Weidingen. Ja, Johannes Ter Maassen, de Nederlandse bisschop van Kurundu. In Papua-Nieuw-Guinea is dat. Die wordt gewijd. Jawel. En president Milosevic. Hij verliest de verkiezingen in Servië. Dat gebeurde onder andere in 2000. Ook waren er het begin van de USB-stick. Die we tegenwoordig gewoon overal insteken. Maar toen kwam hij uit in 2000. Ook de tweede intifada begon in Israël. CQ de Palestijnse bezette gebieden. En de PlayStation 2, dat was een hit in 2000. En over hits gesproken, dit was er ook een van DJ Jurgen. Een hele grote hit in 2000. Higher and Higher.

Check out de Groove uit 1980. Ze doen het nog altijd goed, hè, dit soort lekkere discoplaatjes. Misschien heb jij er ook wel op gedanst in de 80 jaren. Weet je wel, de glitterbol, de gekleurde lampjes. En zat dan zo'n discovloer, weet je wel, met al die lampen erin en zo. Waar je dan op moet gaan staan en die lampen aan en uit gaan. En dat je dan de ene kleurbeen hebt, dan de andere kleurbeen en zo. Oké. Een beetje jeugdsentiment, maar mag af en toe wel eens in dit programma. Bobby Turnston en Check Out The Groove hoor je hier op jouw favoriete radiozender.

je kan er of bij de bezuin van Labloedas, Labloedas. Ik wou eigenlijk zeggen, je kan er van alles bij voorstellen bij de Big L, zoals deze plaat getiteld is, Roxette's Big Love. En over grote liefdes gesproken. De Billboard Hot 100 is ook zo'n lijst met platen waar alleen maar geliefde platen in komen. 2000 kwamen daar onder andere in de top 10 terecht. Op nummer 10 Toni Braxton, He Was A Man Enough. Op nummer 9 Matchbox 20 met Band. En een meester van Lone Star stond op nummer 8 toen. Savage Garden met I Knew I Loved You op nummer 7. En Destiny's Child op nummer 6 met Say My Name. Everything You Want van Vertical Horizon op nummer 5. En Joe op nummer 4 met I Want To Know. Maria Maria, Santana featuring the product Gaped. Als ik het goed uitspreek op nummer 3. En op nummer 2 ook Santana featuring Rob Thomas met Smooth. En op nummer 1 in 2000 in de jaarlijst van de Billboard Hot 100 lijst was Faith Hill met Breed Again. Normaal draaien we zo'n beetje nummer 1, maar dachten bij onszelf van kom, laten we het eens eventjes anders doen. Op nummer 10 stond Toni Braxton. Toni Braxton. En He Wasn't Man Enough. Over wie ze het heeft, ik zou het niet weten.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

je kent dat wel, hè? Samenzang op de radio. Ik mag niet meezingen. Ik heb een zeer mooie stem. Het schijnt alleen nog heel een beetje rottig uit mijn strot te komen, zeggen ze dan meestal. Ja. The Queen of Pop, Madonna herself, uit ons basisjaar 2000. En The American Pie, hier op jouw radiozender. Nu Garth Brooks, een van mijn favorieten. Tenminste, een hele mooie plaat. The Thunder Rolls.

schrik er niet van. De Huge Corporation. Uit 1975. En de Love Corporation. Ja, het is een en andere corporatie bij de andere corporatie. Je zou bijna zeggen, het is een woningstichting. Maar oké, dat is tegenwoordig een vies woord, hè. Woningcorporatie. Gebeurt te veel in dat soort dingen. Dus, het jaar 2000, daar zitten we nog steeds in met jou. En dan gaan we ook eens even kijken wat er aan films uit is gebracht in 2000. Time for Drunken Horses was een van die films. Billy Elliot, de film werd uitgebracht. En Blackboard, ik kan me niet meer herinneren, maar hij werd ook uitgebracht. Dancer in the Dark en The Gladiator waren van die films. High Fidelity, In the Mood for Love. Meet the Parents was ook zo'n film die nog steeds op tv te zien is. Memento, Pollack. En wat had je gedacht van Requiem for a Dream? Was ook zo'n film. 13 Days was een film uit 2000. En The Wonder Boys. Dan waren er ook nog Nederlandse films die uitgebracht werden. Ja, die zijn er ook. Niet veel, het was er maar eentje. Dus ik zal even opnoemen voor je. Lek. Ja, meer kan ik er ook niet van maken. Lek. Dat was de Nederlandse film in 2000. En dit is een plaat uit 1980. Madness en Nightboat to Cairo. Zeg ik toch.

echt niet hoor. Maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Je moet het programma ergens aan ophangen. We hebben het opgehangen aan 2000. En eigenlijk ook wel een beetje aan de dames van 2000. Er waren genoeg dames in het jaar 2000 die van dit soort prachtige hits hadden. We hebben er een aantal gedraaid in het programma. Christina Aguilera hadden we. Wat een Madonna. Britney Spears. En deze Janet Jackson was ook nog op de hoogtijd van haar roem in 2000. Met deze platen. Doesn't Really Matter. Dan gaan we terug. De jaren in. En wel naar 2006 met de groep van onze zuidenburen. Clouseau.

Tom Helton en Long Faces uit 2008. Ook nog niet zo oud, moet ik zeggen, maar toch wel een leuk plaatje. Hey, het zit er weer op. Ik zou zeggen, ik ben weer bij je terug over een tijdje. En veel plezier. Doei!

0: dit regioprik wordt. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
1: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgevangen. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepunt uit het jaar.

is dat nou prinses Stephanie? Volgens mij wel, hè. Zij heeft een, inderdaad. Dat is een van de telgen van Luxemburg. Een van de prinsessen, toch? Die dit liedje gemaakt hebben. Eenmalig. Jazeker. Hartelijk welkom. Fijn dat je er

0: Pro hoorde je net voor deze van Meghan Trainor. Ja, Shimmer hoorde je net. En If You Can't Give Me Love van Suzy Quatro.
1: Ja, ja. Magische muziekselectie. Hier en

Movistar. Ja, in de tijd dat er overal haarbladden zitten. Weet je wel, snoren en zo. 1975, Harpo, Movistar. Grote hit geweest. Zeker te weten. Meneer Cactus met het grote meneer Cactus lied. Hoorde je weer...

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: Zo is dat. Alma en Martin Solveig. En All Stars nu.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Slivertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhovens statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur, waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.
5: Jij was zo'n man, was zo'n man, was zo'n man. Zag dat je, was zo'n man, dat is zo'n man.

liedje van Bluff. Deze week komt het helemaal goed met Bluff. Met alle royalties die ze krijgen. Maar dat is wel een mens. Straks draaien. Ik heb Joe Tex met Ain't Gonna Bump No More With That With No Big Fat Woman. Zo is de titel. En dat is een leuke rol later dus geplaatst. Jiske Vet en Paito. Dus voor alle Peters is Danny Vera en Rollercoaster. Prachtig nummer.

wat hij had een radioprogramma op Veronica en is gewoon afgeflikkerd, weet je wel. Ja, dat is wel jammer. Danny Vera. En Rollercoaster hoorde je. En ja, de Mosselman, ik had het echt al even. Ik denk, hoe kan je het draaien? Maar af en toe komt dat wel eens gewoon voor. Dan plaatsen we hem er gewoon tussen. Jamie Webster nu met Senior Tier.

Gonna Bunk Them All with No Big Fat Woman, Joe Pexa uit, staat 1969, maar dat is niet helemaal hoor. Nee, het is 1979 waar we naar terug gingen. Bluff en Mens worden hier voor de rol uit de disc geplaatst. En daar weer voor Jamie Webster met Sing Your Tears.

0: is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover.

0: die onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio
5: SNB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: Wist je trouwens dat dit nummer in 10 minuten slechts geschreven is?
1: Weet je dat?
0: Staat hier op mijn papiertje. Dave Stewart ontdekte per ongeluk een synthesized geluid dat als een steel drum klonk. En daar bouwde het duo in recordtempo deze opvallende Calypso-tracks omheen. Ja, Right By Your Side van de Eurythmics. Ja, wat was dat ook alweer? Een plaat uit 19, ja, volgens mij 83, toch?
1: Ja, dat staat er toch.
0: Ja, dat staat er. Zo, welkom bij de show op deze woensdag alweer. Ik zeg welkom. We knallen er lekker weer tegenaan. Waar tegenaan? Nou, tegen het microfoontje hier. Ja, dat heb ik al een keertje eerder gehad. Dat is Poink. En die microfoon zit precies achter mijn scherm. En dan knalt het scherm een beetje richting mij toe. Dus ik moest hem net even tegenhouden. Ja, mooie muziek. Ik zei het al. Tot de klok van 2 in het programma Platenprak. We gaan even naar een klassieker van Slate. Die kwam uit in 1983. Een bijzonder verhaal. De melodie ontstond spontaan in de kleedkamer toen de bandleden hun instrumenten stemden. My Oh My, Slate.

Back of Boogaloo van Ringo Starr. Dat nummer ontstond toen Ringo's vriend Mark Bolan bij hem kwam eten. En steeds Back of Boogaloo riep. Ja, zo kom je maar op nummers natuurlijk. Hè. Ringo nam de tekst mee naar George Harrison om hem af te maken. En Ringo is trouwens nog steeds volop actief en toert momenteel door Europa en de wereld. Back of Boogaloo. Een echte klassieker van Dr. Hook. Ja, we hebben het dan over de moeder van Sylvia.

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.

0: Oh ja, het zijn allemaal van die vergeten platen. Dat kunnen we wel stellen. Een plaat van Ben Kramer en Oh Luister Toch. En dat nummer verscheen in 79 en stond destijds 9 weken in de hitlijsten.
1: Het verhaal achter een hit in Nederland, maar een flop in het buitenland.
2: Maar een flop in het buitenland.
1: Hoe zit dat?
2: Ga er maar voor zitten. Je hoort het nu.
0: Even iets heel anders, jawel. Kensington is uitgegroeid tot een van de grootste rockbands ooit uit Nederland. En toch liepen de twee pogingen om ook buiten de landgrenzen door te breken op vrijwel niets uit. De eerste poging kwam in 2011. De debuutalbum Borders werd uitgebracht in de Verenigde Staten en Canada. En de band trad zelfs op tijdens een showcase in Manhattan. Amerikaanse of Canadese hitnoteringen leverden dat echt niks op. Een tweede grote poging volgde in 2013 met het album Vultures, die tegelijkertijd uitkwam in Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Korea. De single Home Again werd zelfs gebruikt in een Duitse reclamecampagne. En toch, jawel, bleef een hitnotering in al die landen volledig uit. Zelfs in Vlaanderen en in Nederland bleef het bescheiden. Met plek 33 in de top 40 en plek 63 in Vlaanderen. Wat daarna gebeurde, staat in schril contrast. Kensington werd in eigen land juist groter dan ooit. 5 nummer 1 albums op rij, 19 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. En in 2018 zelfs een uitverkochte Johan Cruijff Arena voor 51.000 man. En tot op de dag van vandaag de grootste rockconcert ooit van een Nederlandse band. We gaan er naar luisteren. Home Again.

Dat was mama en papa van Cardinal Pound. Een echte zomerhit dat 72. En wist je dat dit Italiaanse bandje in Nederland doorbrak dankzij een ontmoeting in een Alkmaars hotelletje? Een van de leden bleef zelfs in ons land plakken en werd later, let eventjes op, de vader van Marco Borsato. En grappig dan hoe muziek allemaal kan lopen. We gaan eigenlijk naar een nummer die helemaal geen typisch Chicago-nummer was. Voor het nummer gebruikten ze bijna geen eigen bandleden, maar vooral ingehuurde studiomuzikanten. Het succes redde de carrière van de band volledig. Ze toerden trouwens nog steeds door de wereld rond. Hier is hij, Hard to Say, I'm Sorry, oftewel Chicago.

blijven van die mooie nummers van Steve Winwood. Still in the Game. En dat nummer kwam in 82 uit. En is een mooi voorbeeld van zijn kenmerk al de jaren 80 geluid. Wist je dat Frida van Abba deze wereldhit opnam terwijl ze allebei met hun eigen scheiding worstelden? Jawel, ze vroeg Phil Collins als producer, die juist die rauwe, krachtige drumsound toevoegde, die het nummer juist zo iconisch maakte. I know there's something going on. Frida.

Doing La Bamba van Pussycat, een grote hit uit 80. En dan gaat over het dansen na een zware werkweek in een Mexicaans dorp. Wist je dat de Coldenering deze prachtige hit schreef uit puur liefdesverdriet? George Kooijmans had zijn relatie verbroken, kreeg daar direct spijt van en schreef het nummer om zijn vriendin gewoon terug te winnen. Coldenering, and just a little bit piece of my heart.

0: The Golden Earring and Just a Little Bit of Peace. En ik zei net, Just a Little Bit Peace of My Heart. Ik weet niet hoe ik eraan kwam, maar ik zei het dus helemaal verkeerd, toch?
1: Ja.
0: Even wat anders. Ik ga eruit met Gilbert O'Sullivan. I Believe in When I See It. Dat is een plaatje, jawel, uit 75. En hoewel hij wereldberoemd werd met de hits als Alone Again, is dit een echte verborgen pareltje. Morgen zijn we er weer, toch?
1: Zeker.
0: Ik zeg, maak er een mooie dag van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt.

0: Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen naar onder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

Hij maakte deel uit van de formatie Blue en in 2006 deed hij het solo. Simon Webb, je hoorde No Worries hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio op deze donderdag 24 september. Met onderweg D-Lines, nu John Gap en The Black Horse. We gaan naar 1982 met I Love Rock and Roll.

1990 van D-Light, Groovers in the Heart. Was dan onderweg met Don't Look Back, maar eerst tijd voor een klassieker uit 1979. Dit is Anne.

0: Duran Lookbacker 1978. We zijn zo terug met Duran Duran. En is dat Something I Should Know? Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is donderdag 24 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het overal droog. En laat de zon zich vanaf het westen steeds vaker zien tussen de stapelwolken door. Vandaag wordt het 16 tot 19 graden bij een matige noordwestenwind, die in het noordelijke kustgebied vrij krachtig tot krachtig waait. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 6 tot 8 graden in het binnenland en 10 tot 14 graden aan zee. Morgen staat in het teken van heerlijk nazomerweer, met heel wat zonneschijn en weinig wind. De thermometer geeft 's middags aangename waarden aan van 19 tot 23 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. Op de A2 bij knooppunt Leenderheide is gisteravond een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Een van de wagens kwam daarbij dwars over de rijbaan te staan. Het ongeluk gebeurde rond 6:50. Daarna had Rijkswaterstaat een paar uur nodig om de weg weer vrij te maken. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Het wil maar niet vlotten met de illegale stadscamping op de Sliffertse straat in Eindhoven. De rechter heeft besloten dat de kampeerplek weg moet om plaats te maken voor sociale huurwoningen. Maar de krakers maken daar mondjesmaat aanstalten voor om te vertrekken. De bewoners van de camping eisten in een kort geding zelfs dat de gemeente woonruimte voor ze moest regelen. Maar daar ging de rechter niet in mee. Inmiddels heeft een deurwaarder van zich laten horen. Reageren de krakers daar niet op, dan komt er een ontruimingsdatum. Onvrede in Stratum over de renovatie van 104 huurwoningen. Corporatie Woonbedrijf zou zich volgens de bewoners van de buurt niet houden aan regels uit het Eindhoven statuut, schrijft het ED. Mensen in de buurt krijgen te laat inzage in belangrijke rapporten, vinden ze. Inmiddels hebben ze het renovatieproces laten bevriezen. Woonbedrijf zegt tegen de krant dat het van bepaalde dingen niet op de hoogte is of er mee bezig is. Bij de rechtbank in Den Bosch is gisteren de rechtszaak begonnen tegen de man die vorig jaar juni iemand aanreed op de Eindhovense weg in Geldrop. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. De 26-jarige chauffeur haalde met zijn Audi een aantal gevaarlijke inhaalmanoeuvres uit en reed 126 km per uur waar hij 50 mocht. Zelf zei hij zich er niet veel meer van te kunnen herinneren. Justitie eist 2 jaar cel tegen hem en een rijontzegging van 5 jaar. En in Best doen bewoners van Hoge Akker, De Leeuwerik en Speelheide mee aan Buurkracht. Dit initiatief helpt hen samen energie te besparen en hun woningen duurzamer te maken. De gemeente ondersteunt het project en biedt bewoners begeleiding en hulpmiddelen. De eerste stap is een vragenlijst om behoeften en ideeën te inventariseren. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Is There Something I Should Know van Duran Duran wordt tot bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. Of deze daar moet je bij zijn, donderdag 24 september 2026. Met onderweg Jennifer Bites en Crass. We gaan naar de top 40 toen van 2002 met de top 10. En nu deze Mr. Props en Nothing Really Matters.

0: Een hitnotering uit 1998 van Jennifer Pyatt. Hier bij Muziekplezier horen we Crush.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen.
2: 2002.
3: 38ste jaargang. Week 39. De editie van 28 september 2002 met de top 10. JJA stijgt in haar vijfde week één plaats door naar 10 met I Begin to Wonder. Tim Deluxe handhaaft zich in zijn achtste week keurig op 9 met It Just Won't Do. Ingrid zakt in haar achtste week twee plaatsen naar 8 met Tu Es Foutu. En John Wayne zakt in zijn negende week twee plaatsen naar 7 with Because the Night. Truth Hurts stijgt in haar vierde week 7 plaatsen fantastisch door naar 6 with Addicted. Sophie Ellis Bextor zakt in haar zesde week 1 plaats naar 5 with Get Over You. En Suga Babes maken een grote sprong van 3 plaatsen in hun vierde week naar 4 with Round Round. Atomic Kitten handhaven zich in hun vijfde week op 3 with The Tide Is High. En Avril Lavigne houdt in haar vijfde week de tweede plaats stevig vast with Complicated. Las Ketchup staat in de zesde week voor de vijfde keer op nummer 1 met de Ketchup.

Dylan, It's Time You Break My Heart. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de show. Voor deze donderdag 24 september 2026. De daar moet je bij zijn donderdag. Die we aftrappen met een productie van het Stok Aitken & Waterman label. Het is een eendagsvliegje. The Ronald Girls en I'd Rather Jack. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan de Three Degrees met Giving Up, Giving In. Met deze van Matt Bianco en Don't Blame.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen.

0: aan de vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
7: SNB
8: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
7: SNB.

0: en de 20s. Met het komende half uur Natasha Bedingfield, Rod Stewart, The Passengers, The Motors en Groover Girls. En we trappen af in 1972 met Heart of Gold van Neil Young.
1: Knalt je radio uit. Reinier Witbol Veugen.

Your Babies van Natasha Bedingfield uit 2007. Hier op jouw radio bij de beste muziekmix. Waar we zometeen naar het jaar 1995 gaan met Passengers. Nu is dat 81, Rod Stewart. And tonight, I'm yours.

namen. Dan kijk je in de 90s, 1995, een hit voor Passenger Smith Sarajevo. Hier bij Muziekplezier. Met onderweg de Cover Girls. Maar we gaan eerst verder met muziek van The Motors. We gaan naar het jaar 1978 voor een flinke Britse new wave. Hun grootste succes, Airport. Het nummer geschreven door Eddie McMaster valt op door de bombastische gebruik van synthesizers en de dromerige tekst over vertrek en verlangen op een vliegveld. Het werd een grote hit in Europa en een vaste waarde in de lijstjes van de jaren 70.

0: en Bloedend Hart. Maar is tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is donderdag 24 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het overal droog en laat de zon zich vanaf het westen steeds vaker zien tussen de stapelwolken door. Vandaag wordt het 16 tot 19 graden bij een matige noordwestenwind, die in het noordelijke kustgebied vrij krachtig tot krachtig waait. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en koelt het af naar 6 tot 8 graden in het binnenland en 10 tot 14 graden aan zee. Morgen staat in het teken van heerlijk nazomerweer, met heel wat zonneschijn en weinig wind. De thermometer geeft 's middags aangename waarde aan van 19 tot 23 graden.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal doen en dit muziekplezier, bij hier in Zonnebreugel.
5: Als je bedoelt.

horen we Bloedend Hart. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de show voor deze donderdag 24 september. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Tot die tijd hebben we nog Lamberry, Paul Hardcastle en nu Gino Vanelli. Dit is Wild.

0: 90, Paul Hardcastle hier bij de beste muziekmix bij Muziekplezier uit 1985. Zometeen de hit in een verstaanbare taal voor vandaag. Maar eerst gaan we terug in het verre verleden naar 1966 met Lambari en 1, 2, 3.
1: Oh,

0: Dit in een verstaanbare taal.
1: Een man raakt compleet betoverd door de bijzondere, bijna magische uitstraling van een onbedekkende vrouw die zijn pad kruist. Zonder dat er veel woorden aan te pas komen, voelt hij een diepe, golvende energie tussen hen ontstaan. Alsof de lucht om hen heen begint te zinderen van harmonie en positieve krachten. Elke beweging die ze maakt, de geur van bloemen in de wind en het kleurrijke palet van haar verschijning versterken zijn meeslepende, euforische gevoel. Het is een bijna mystieke ervaring waarin de zintuigen overuren draaien en de emoties op een ongekende symfonische hoogte worden gebracht door een onzichtbare, maar krachtige verbondenheid.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

We All Alone Now, een hitnotering uit 1988 van Tiffany. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 24 september 2026. We doen het nog eenmaal deze werkweek op die o zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Ik heb nog voor je onderweg Texas met Prayer For You. Maar we gaan eerst naar 1975 met The Starlytics en Can't Give You Anything But My Love. Ik wens je nog

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot

0: Schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.
4: Bond Jan Berg.

opende het programma Bond voor vandaag lezen uit 1986. Boris Gardner hoorde u voorbij komen. I Wanna Wake Up With You. In de titel van de plaat. Programma Bond, u luistert ernaar. Ik ben Jan Berg. Ik draai ze voor u het komende uur door met hedendaagse muziek. Nieuw werkje van Gilbert O'Sullivan. Een artiest die we kennen uit het begin van de jaren 70 toen dikke hits had. Maar is er nog steeds nieuw werk ditmaal. Growing Old Disgracefully. Yeah.

0: Ja, het stemgeluid nog zelfs 55 jaar terug. Gilbert O'Sullivan, de nieuwe plaat. Growing Old Disgracefully. Tegen het half uur draai ik even eentje van 55 jaar geleden van hem. Kunt u het zelf vergelijken.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we nu mee toe. 1968, Big Brother and the Holding Company. Dit is Peace of My Heart.

0: 1968, de muziek van Big Brother and the Holding Company. The Piece of My Heart was de titel van deze plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Davy hebben we hier zo. Een van de talentenshows. In 2003 is dit Left of Center.

van Davy. Dit was Left of Center. We gaan hoppen gelijk door naar 2018 met deze van Alan Clark. Don't cry, daddy. Droog je tranen, pak de zakdoek erbij. En ga wel lekker verder.

0: terug naar het jaar 2018. Daddy, don't cry.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werkje klaar liggen van u, Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

0: Sammy Sorabia, een nieuwe plaat. Gotta Get Back vanaf haar nieuwe cd, in ieder geval deze muziek. U hoort het in de bonte muziekverzameling, dat is zeker.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Gaan we naar 1996 met E17 en Gabrielle.

van het jaar 1996, East 17 en Gabrielle, If You Ever, de titel van de plaat. Ja, draaide we in het begin van het programma, de nieuwe plaat van Gilbert O'Sullivan. We gaan op naar het half uur met muziek uit de jaren 70. 1971, 55 jaar geleden, een opname van Gilbert O'Sullivan uit die tijd. Dat is deze, No Matter How I Try.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 7:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dommershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond
4: met Jan Berg.

Eventjes terug naar het jaar 1983, de televisieserie Fame. En daar zat onder andere dit nummer in, Starmaker, The Kids from Fame, hoorde u voorbij komen. Hedendaagse muziek, daar keren we weer naar terug met deze van Sommelier Fields, part 2.

0: De muziek van 2026 van Son Milieu. Dit was Feels Part 2.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan weer terug in de tijd. 1965, de Beatles hebben we hier zo. En I Need You.

0: 1965, de muziek van The Beatles, I Need You. Altijd weer lekker om nog eens een keer te horen, die muziek.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gaan wij naar 2007 met Lucy Silvers, Last Year. Ja.

0: Van Lucy Silvers hoorde hier voorbij komen. Last Year was de titel van de plaat. Kwam uit het jaar 2007 alweer, dus lekker terug in de tijd. Door wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Helvier, Cathy Carver. Fearless Warrior.

0: van Katie Carver, nieuw werk Fearless Warrior.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
0: We houden het ook gezellig. Deze uit 2013 is Kensington Home Again.

alweer terug uit het jaar 2013 met deze van Kensington, Home Again. Een dikke hit in dat jaar voor deze band. Dan kijk ik op de klok en dan zie ik het alweer. Hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag, zoals gebruikelijk, heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u met evenveel plezier ook weer geluisterd heeft naar het programma. Reageer op het programma, kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. En u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 1978, de dikke hit van Blondie, de Barrow Harry en haar band. Denise natuurlijk hebben we het over. En daarna nog een nieuw werkje van Joy Adams, 24 Hours. 4 en 20 Hours, zo is het. Ik moet het niet door elkaar gooien. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende mond maar weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods van matcha en

Die plaats omhoog naar nummer 15 deze week. Dan and Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

Nummer 1 country uit 2001. Alan Jackson, Where Were You When the World Stopped Turning. Hits from the Heartland, de country classic deze week. Hits from the Heartland met Randy Houser.

Noteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs. En Better That Way.

De voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best nieuws.

2010 voor Kenny Chesney en The Boys of Fall. En de throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

0: week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Spotlight on Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits van de Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in

Zach Junking en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. En zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
0: SNB.
2: This is Luke Combs.
3: I'm Dasha.

komen Blake White en komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de lieve Jason Aldean en Anytime.

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country as She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10. Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg Geiger.

Nummer 3 country voor Keith Urban uit 2010. Till Summer Comes Around. Hits from the Heartland, de beste new country. Elke week op 40 stations in 7 landen. Met Russell Dickerson. Hier is Worth Your Wild.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Alice Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog...

Cha-Cha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have him. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

Veghel gaan en dan terugkomen naar Sonnenbreugel. Voor iedereen toegankelijk langs de weg. En hier in het Dommelhuis morgen een hele grote manifestatie rondom het thema Alzheimer. Ja, is toch iets waar we wel aandacht aan moeten besteden. Dus gaan we zeggen van nou, dan gaan we maar eens heel goed beginnen met wat leuke muziek. En omdat we het toch hebben over de Liberty en de doden, de herdenking van de bevrijding gisteren. Eergisteren, ik ben helemaal niet in de war. Eergisteren, ja, op de 17e. Gaan we eens even voor een echte plaat uit de oorlog. 1944 namen deze drie dames dit nummer op. En die vonden dat wel helemaal passen. Dat er niet gedronken mocht worden in diensttijd. Maar ze deden dat toch volgens mij. Rum en Coca-Cola.

Als dan de drank is in de man, dan zijn de vrouwen in de ban of zo. Maar dit waren de Andrew Sisters. En we hebben natuurlijk in Sol ook een Andrew Sister formatie. Hè? Dat zijn de vocals. En afgelopen woensdag was Evenveel Serieus als een van de vocals bij ons in de uitzending. Om te praten over de vocals, natuurlijk haar carrière en nog meer dingen. Dus je kunt het altijd nog terugluisteren als je het gezellig vindt. Dan zijn dit natuurlijk de tijden waarin de oorlog herdacht wordt. En de tijden waarin ook het journaal bol staat van allerlei conflicten wereldwijd. Nou, in Jemen weer en de straat van Trump. Oh nee, de straat van Hormuz. En dan zijn er ook nog mensen die zeggen van, wij zouden eigenlijk de wereld willen verbeteren door te zingen. I'd like to teach the world to sing.

Ja, misschien kunt u zich nog herinneren in de jaren 80 dat u in de... Nee, misschien was het zelfs in de jaren 70 dat u in de bioscoop zat en dat er nog reclame was van sigaretten en dergelijke. En ook van een bekend drankenmerk uit Amerika. Met deze reclame waarop ze bovenop de berg stonden en allemaal dat liedje zongen. De New Seekers, maar dat waren volgens mij de New Seekers plus voor en een beetje nog meer en zo. I'd like to teach the world to sing. We hebben hem een keer in uitzending gehad, een paar weken geleden. En toen was hij zo slecht dat ik u beloofde. Ja, die moet ik nog een keer laten horen. Want het is zo'n perfecte plaat. Dan heb ik het natuurlijk over de Nederlandse formatie. Kajak van Ton Scherpenzeel. En met, dit is hun zeemeeuwtje. MUZIEK

En of er in Nederland mooie muziek gemaakt is. Jongen. Kajak was dat in Seagull. En ja, dan denk ik dat het toch weer eens tijd is om u misschien wel eens even een vraag te stellen.

0: Neil Diamond was dat natuurlijk met Cracklin' and Rosie. En dan wordt dat weer hoogste tijd voor. Ik ben veel te laat weer.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Dit was natuurlijk de verzoekplaat vanuit Berkenstaten. En die is deze week voor, zoals gesteld wordt, onze lieve gewaardeerde collega Henriette. Gewoon zomaar omdat ze dat verdient. En wij zijn het als Beekman en Beekman natuurlijk daarvan hard eens. Want als het, ik hoop niet dat het op haar slaat. Want het is desperado. Betekent eigenlijk een bandiet, een vrijbuiter. Of een wanhopige die niets meer te verliezen heeft. Nou, met een karakter, een roekeloos persoon, een bandiet of een nietsontziende rover. Nou, zo zie je, zo kennen wij Henriette helemaal niet. Dus dit was speciaal voor haar, Desperado van de Eagles. En wij gaan naar 1982, toen de formatie Yazoo werd opgericht. En ja, dit is eigenlijk de originele. En u weet, ik ben een liefhebber van a cappella groepen. En de Flying Pickets hebben er in 1983 rond kerst een geweldige hit mee gehad. Maar dit is het enige echte originele, Yazoo and Only You.

Vince Clarke schreef het nummer toen hij nog lid was van de formatie Depeche Mode. Op een gegeven moment komt hij Alison Moyet tegen en samen vormen zij dus de formatie Yazoo. En dit was eigenlijk toch wel een beetje hun grootste hit. Maar leuk is, ik heb bij het zoeken, want u weet natuurlijk dat ik met de regelmaat van de klok op YouTube aan het zoeken ben, kom ik een uitvoering tegen van Alison Moyet tijdens de Burberry Mode Show in 2016. Die wil ik u niet onthouden, daar gaan we nog een keer, die ga ik nog een keer draaien. En dan zeg ik, ja, geef het maar eens even aan mij. Oftewel, gimme, gimme, gimme.

0: Senor Smith asked me how we make bugles in Mexico. It's simple. You take a big mice. You take a big nacho cheese. It's simple. Then you take a big mama, and she makes a big bag of bugles. It's simple.
1: Nieuw van Smith. Bugles. Extra brosse maishoorntjes met Mexicaanse nacho cheese.
2: It's simple.
3: Niet zo simpel, ja. Dat vindt u misschien wel goed. Maar goed, na deze reclame en na deze smaakmakerij gaan wij terug naar 1978. Naar de LP Cosmos Factory. De, ja, denk ik wel de beste LP van Creedence Clearwater Revival. En daarop staat dit hele verrassende nummer. Een compositie van John Fogerty. Oepie doepie!

0: En als u mij nou vraagt, wat betekent dat, oebidoebi, dan zeg ik, I know nothing, I'm from Barcelona of van Zonnebreugel, maar ik heb geen idee. Ik heb trouwens ook geen idee wat Caspar van der Laan nou weer te vertellen heeft. Misschien dat hij u wat wijs kan maken.
1: And now for something completely different.
2: Ik heb iets wat ze noemen charisma. Ja, ja, een hele mooie eigenschap. Charisma, dat heb ik. Hoe werkt dat? Nou, iemand komt de ruimte binnen, hij doet nog niks, hij zegt nog niks... en toch denk jij, wauw, wat een charisma. Ja, hele mooie eigenschap als een man dat heeft. Althans, zijn vaak mannen die dat hebben. Nee, ik bedoel, hè, vrouwen kunnen dat niet hebben. Dus omdat, nee, maar vrouwen houden niet zo van het op de voorgrond treden en in de spotlight te gaan staan. Dat is echt typisch een mannending. Vrouwen hebben veel meer liever een rol op de achtergrond. Dat bedoel ik. Ondersteunend, laat ik het zo zeggen. Ja. Verzorgend, dat is een beter woord misschien. Dienend, die bedoel ik. Dienend. Ja, ja. En dat is ook helemaal niet erg, hè? Zo hebben we allemaal onze eigen rol. Vrouwen hebben ook geen ademsappel, dus dat is hetzelfde. Ja, en ik zeg niet dat jullie geen ademsappel hebben. Ik zeg alleen, bij jullie is hij een stuk kleiner. Hè? Want bij onze mannen in de puberteit is onze ademsappel gaan groeien. Die moeite hebben wij genomen. En daar hebben we ook een wat lagere stem van gekregen. En die is ook heel belangrijk voor ons. Hè? In de hogere hiërarchie, in leidinggevende functies. En draagt ook bij aan een stukje zelfvertrouwen. Wat weer heel belangrijk is bij charisma. Ja? Daarom, mannen onder elkaar, dat klikt gewoon met elkaar. Hè? Jij hebt charisma, ik heb charisma. Ook op de werkvloer, mannen onder elkaar, tuurlijk, het is efficiënt, dat is één. Ja? Maar het is ook dat stukje charisma, hè, wat ons verbindt. Van, oh, ik ben een man, ik heb een vacature. Oh, echt waar, ik ben ook een man en ik zoek een baan. Nou, te gek, kom er maar bij, geregeld. En dan, oh, echt waar, maar wil je mijn cv niet even bekijken? Waarom zou ik die willen zien? Je hebt charisma. He, je bent een man, ik herken mezelf. Kom er maar bij. En is er ook een vrouw en die zegt, oh, maar ik wil ook solliciteren. Oh, echt waar? Nou, jouw cv ga ik wel even grondig bestuderen. Nou, oh, hier heb je 9 maanden niet gewerkt. Nou, dag. You are my guy. Mwah. Betekent wel, jongens, dat wij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben op de werkvloer. Hè? Want wij zitten bovenaan en dat is top, dat is te gek. Maar wat is heel vervelend? De kloof op de werkvloer tussen mannen bovenin en vrouwen onderin. En wij moeten daar wat aan doen, want wij zitten hier. Hè? Wij kunnen de boel dus veranderen, want wij hebben de sleutel tot verandering. Want wij zitten hier. Wij zitten niet letterlijk hier. Hè? Wij zitten veel hoger nog. Hè? We zitten helemaal daar. Vrouwen zitten ook niet hier, hè? Maar veel dieper nog. Dieper, dieper, dieper. Maar als ik daar ga zitten, dan doe ik die mannen tekort en dat ga ik niet doen. Ja? Maar mijn mannen zijn aan zet. Wij moeten die kloof gaan dichten. Weet je wat wij zouden moeten doen, jongens? Wij zouden die vrouwtjes, hè? Die zouden wij gewoon eens eventjes bij het handje moeten nemen eigenlijk. En met kleine stapjes in begrijpelijke taal meenemen naar net onder ons niveau. Ja? En het zou toch te gek zijn als dankzij ons die kloof in de komende 100 jaar ietsje kleiner is geworden. En er gewoon veel meer vrouwen straks op middelmanagementniveau aan het werk gaan. We kunnen al zoveel bereiken in de komende 5, 6, 7 generaties. Ja, dus ik zeg echt, mannen, stap opzij. Mannen, ga aan de kant. Maak die weg vrij voor de vrouw. En gaat die weg naar een afgrond? Dat vind ik een terechte vraag. Daar ben ik ook heel bang voor. Maar als blijkt dat dat gaat gebeuren, nemen wij mannen het stuur over, draaien we die wagen om en dan mogen ze het nog een keer proberen. Ja, want onder onze supervisie gaat het ze lukken, want wij zijn mannen.
3: Mannen, mannen, mannen.
2: Er komt een maandag een vrouw naar ons toe op de werkvloer. En die zegt van, ik vind dat er hier geen veilige sfeer is op het werk. Nou, dan zeg ik, oké, hup, groepje mannen bij elkaar zetten. Ja, laten we het daar eens over hebben. Is dat zo? Nee. Nou, mooi. Opgelost.
0: Ja, menig vrouw zal waarschijnlijk in elke schoen 10 tenen hebben gehad bij het horen van dit verhaal van Caspar van der Laan, Charisma. Maar goed, het is een leuke parodie op ja, een beetje de mannenmaatschappij. Deze jonge dame die had ook wel charisma, maar dan had ze dat vanwege haar uitstraling, haar enthousiasme, haar leuke, spontane gedrag. En natuurlijk ook haar stem. Olivia Newton-John, helaas niet meer onder ons, maar wel met een vrij omvangrijk oeuvre. Dit is een redelijk onbekende uit 1972, Bank of the Ohio.

terecht applaus, ondanks dat het een, wat ik al zeg, een redelijk onbekend nummer is van het repertoire van Olivia Newton-John. Maar goed, ja, en dan kom je zo aan de oevers van de Ohio en dan denk je, jongens, ik ben toch wel een beetje een rijdende muzikant. Reizende muzikant, of misschien wel een rijdende muzikant. In ieder geval, Nina en Mike vinden dat wel. Die zijn er stevig van overtuigd dat het hier gaat over varende muzikanten.

Het la-la-la is toch in elke taal universeel. Of het nou Nederlands is, of Engels, of Duits. Het is altijd la-la-la-la-la-la-la. Ja, varende muzikanten, dan ben je natuurlijk onderweg en dan zie je overal de zonsondergang en de zonsopkomst en de zon en de regen en dergelijke. En zo kwamen de Kinks, die kwamen op Waterloo Square en die zagen daar inderdaad de sunset.

0: nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Eén van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament.

0: hitstation met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij wederom een uitzending hier in de studio van Throwback Thursday. Naast mij zit...
3: Ja, Huib.
2: Ja, absoluut. Ja, hij is er helemaal klaar voor.
3: Zeker, we gaan weer goede muziek draaien vanavond.
2: Wat heb je in gedachten voor de luisteraars?
3: Nou, volgens mij is een klassieke artiest uit de jaren 80-90 momenteel aan toeren in Engeland. Of is hij alweer terug?
2: Hebben we het over
3: Bon Jovi?
2: Oh, wow, ja. Ja, inderdaad, ja. Ja, die is aan tour inderdaad, Huib. En wij zijn natuurlijk groot fan. En,
3: ik hoorde dat hij zelfs het wil gaan uitbreiden. Het was even een soort test. Hij komt zomer 27 naar de rest van Europa.
2: Oh, dat is echt?
3: Ja, echt.
2: Nou, dat vind ik het beste nieuws van de dag.
3: Oh, dat weet
2: ik nog niet.
3: Ik
2: had het nog niet gehoord. Oh, nou, ik ben er heel blij mee. En als hij dan maar half zingt of wat dan ook.
3: En dit nummer speelt?
2: Ja, we hebben het over These Days, mensen. Bon Jovi. We gaan weer even terug naar onze jeugd. Prachtig. Van het album These Days, de titeltrack.

Ja, de nieuwe single. Ik weet trouwens niet of het een nieuwe single is, maar het is in ieder geval een nieuw nummer van Europe. Scandinavian Eyes. Morgen komt een nieuwe album uit. En ja, ik vind het wel een beetje klinken zoals het ook vroeger klonk. Maar het klinkt wel lekker. Dat doen ze heel goed. Dus Europe, ga morgen het album vooral kopen. Nou, we gaan even naar de country, want dat hebben we nog niet gedaan. We beginnen gewoon weer met... Blue Combs, yes, ain't no love in Oklahoma.

0: Ja, Duran Duran, View to a Kill. En ik ben bang dat heel veel mensen dit nummer alleen maar kennen van de James Bond film. En daardoor Duran Duran kennen.
1: Ja, zeker. Goede film ook. Met Roger Moore en Grace Jones als de film.
0: Oh ja, zat hij daarin, ja?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Meestal was ik onder de indruk van de actrices, maar...
1: Ja, ze heeft wel een specifieke uitstraling daar.
0: Ja.
1: Maar je moet ervan houden, laat ik zo zeggen. Van die killer legs heeft ze daar.
0: Ja?
1: Nou, van die enorme benen tot hier en dan zo'n badpak. En dan, ja. Nou, niet mijn favoriete Bond. Nee. Ja, het is geen Bond girl, want er zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, het is een villain. De vijand, de slechterik. Maar goed, we gaan door naar Country Hype.
0: Ja, heb je zin in een beetje een tearjerker? Oh,
1: graag.
0: Hier is de band die er bijna alleen maar tearjerkers heeft gemaakt: Lone Star met I'm Already There.

0: Ja, lekker man. Ik zing van Clouseau. Heerlijk man. Tjonge jongen, ze zijn... ik denk wel de hoofdact van het programma bekende de beste zangers van Nederland.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik denk zonder hun was er helemaal niks aan geweest. En het mooie is, ze gaan iets doen wat ze nog nooit eerder hebben gedaan. En dat is een stadionconcert geven in Brussel.
1: En het Koning Boudewijn.
0: Koning Boudewijn, 60.000 man. Ik vind het wel heel gaaf.
1: Ja.
0: En let op mijn woorden, ze gaan hem 3 keer uitverkopen.
1: Nou ja, en weet je wat ook? Wat doen ze ook echt heel slim? Ze hebben een clipje, zag ik op Facebook. Dat ze waar je ook woont, in België, binnen 15 minuten waar je woont, wordt gaat een busje ophalen.
0: Ja, ja, ja, gaaf hè? Allemaal fans, allemaal meezingen in de bus.
1: Slim.
0: Ja, ik denk dat zij het niveau van bekendheid en beroemdheid van Borsato bij ons in de jaren 90 evenaren nu in België. Heel het land zat een rapper hoor. Ik zou er best naartoe willen. Maar het is
1: midden en eind.
0: Ja, het is nou ook dat, maar het is begin augustus. Ja, ik weet niet of ik op vakantie ben dan. Hè?
1: Ja, dat is minder.
0: Dus, de eerste concert staat op 4 augustus. Hopelijk gaan ze gewoon 10 doen tot eind augustus. Nou, dan willen we wel gaan. Maar goed, heerlijk, Clouseau. Wie ook groot is, maar dan in Duitsland, Helene Fischer. Welke gaan we draaien?
1: Ja, ik denk toch maar voor de luisteraars, haar grootste hit.
0: Och, lekker.
1: Atemloos duurt die nacht.

0: Ja, mooi voor in een kerkdienst bijna, zou ik zeggen. Het is echt een prachtige tekst, mensen. Zoals je was in je liefde, zo zal je gaan. Nou, ik moet zeggen, prachtige tekst, maar we gaan nu eens even een goede country saus eroverheen gooien, want we willen de luisteraars natuurlijk niet te veel in de diepte gooien. Het moet ook af en toe luchtig zijn. Mag ik er eentje voorstellen?
1: Ik had al iets klaar, maar
0: stel jij eens even voor. Oh, ja, wat we gaan draaien.
1: Ja, we gaan naar Kip Moore. Dat is een van mijn favorieten.
0: Ja.
1: Van zijn nieuwe album wil ik Faith in the Wind draaien. Oeh. Maar ja, jij hebt een voorkeur of een verzoek?
0: Voor 2 uur gaan we lekker openen met een dijenkletser van de country.
1: Ah, daar ben ik altijd voor. We gaan eerst luisteren naar Kip Moore. Faith in the Wind.
0: Heerlijk.

0: In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucie en Donker. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SMB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
1: SMB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
3: Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Tweede uur alweer. Het ging snel voorbij met heel veel goede muziek tijdens het eerste uur. En we gaan het tweede uur... Ja, beginnen met de belofte van Walter uit het laatste uur.
4: Ja, ja, want we hebben natuurlijk zo'n band, de Zac Brown Band. Tijdlang waren wij best wel fan. Ik vroeg me even af, hebben wij die nou live gezien aan Londen toen?
3: Nee, ja, dat niet. Nee, ik twijfel even.
4: Maar die hebben prachtige nummers, hè. Cool the Weather. Oh,
3: fantastisch.
4: Sweet Annie.
3: Ja.
4: Och, ook zo mooi. Alleen, het werd een beetje stil.
3: Ja.
4: Alleen in die periode van hun mooie nummers hebben ze ook een feestnummer gemaakt. Een beetje de Wagon Wheel van Darius Rucker. Alleen dan van de Zac Brown Band. Hij heet Chicken Fried. Het gaat erover dat, nou ja, weet je, het is vrijdagavond en de beentjes gaan op de dansvloer los. En het is gewoon het gevoel van vrijheid. En dat gaan we hier beleven. Zac Brown Band, Chicken Fried.

0: Ja, lekker. Maria Magdalena. En het is natuurlijk de Duitse zangeres Sandra. Beetje de Helene Fischer van de jaren 80. Ja. Maatloos populair. Een beetje zo'n beat eronder. Ja, en zij was natuurlijk ook de stem van Enigma later in de jaren 90. En dat waren ook wel goede nummers.
1: Ja, Sadness en zo.
0: Och, ja, en dat ene... Och, ik kom er dadelijk wel op.
1: Dus ja, de Return to Innocence.
0: Return to Innocence, dat is mijn favoriet inderdaad.
1: Ja, prachtig. Kunnen we misschien daar wel even draaien.
0: Die gaan we straks draaien, mensen.
1: Ja, we gaan toch wel even terug naar de country. Ik weet niet... Ja, ik vind het een beetje te cheesy, zeg maar. Meghan Maroney, is ook best wel, die komt binnenkort naar Nederland.
0: Oh ja.
1: Het is allemaal heel roze en pink. Maar ze heeft best leuke nummers. We gaan er gewoon een mooi nummer van draaien. Tennessee Orange, Meghan Maroney.

0: Ja, we dachten, we gooien eens even een onbekende rocknummer in de sfeer van Chicago.
1: Ja, lekker.
0: Dit is Peter Cetera sound.
1: En kennen we deze band
0: Ik kwam de laatste keer op, volgens mij op Facebook, dat iemand hem kwam met, kennen jullie deze toevallig? Onbekende klassieker. Nou, dan ben ik altijd geïnteresseerd.
1: En, nou, klinkt lekker.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ik weet niet of jij het al had gehoord, maar ik zag toevallig vandaag voorbij komen. Hij is vanaf vandaag in de pre-order. U2 heeft, brengt binnenkort, ik kan het zelfs letterlijk zeggen, over 49 dagen een nieuw album uit.
0: Oh.
1: Ik heb er nog niks van gehoord, maar ik zie dat op Spotify al één nummer staat.
0: Ja.
1: Zullen we er gewoon eens naar gaan luisteren?
0: Hoe heet die?
1: Ja, Sweet Street of Dreams.
0: Oh.
1: Ken je die?
0: Nee. Maar Carnaval de Loes, dat is ooit het album dan?
1: Ja.
0: Ah, oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Leuk. Nou, perfect voor kersthype. Ja. We hebben weer een cadeautje voor
1: kerst. En U2 doet dat ook slim. Ik zag ook weer dat ze een of andere boxset uitbrengen.
0: Oh.
1: €99.
0: Ah.
1: Maar tegenwoordig, die gasten brengen alles een boxset uit,
0: ja,
1: U2.
0: Ja.
1: En we gaan
0: ik zal je zeggen, ik zag toevallig een box van Ramstein bij platenzaak.nl. Ja. Daar zitten dan een paar cd'tjes in. Niet heel veel. Een boekje. €600.
1: Nee.
0: En dat gaat tegenwoordig nergens meer over. Er zat niet eens een LP of niks bij. Gewoon een deluxe boxset. €600. Ramstein.
1: Nou, en kennen kopen mensen het.
0: Ja, blijkbaar wel inderdaad. Ja.
1: Nou, we hebben geen idee of het een goed nummer is. We weten ook niet wat de sound is. We gaan er gewoon naar luisteren. Street of Dreams van U2.

0: Oh, prachtig. Dit was er.
1: Ja,
0: dit was
1: mooi.
0: Sandra, ja. Enigma met Return to Innocence. We hadden het natuurlijk in het vorige uur al over.
1: Ja.
0: Prachtig, mensen. Wat hebben we genoten. Maar er is nog veel meer. Er is ook een zanger in Duitsland. Ik denk de grootste volksheld die er is. En dat is Herbert Grönemeyer. Ja. Ik denk dat Huip hem ook wel kan waarderen.
1: Zeker.
0: En die heeft een prachtig naslagwerk. Die heb jij ook.
1: Ja, die heb ik ook.
0: Kijk,
1: ja,
0: maar daar zie je de fotootje, hier.
1: Ja, nee, maar ik heb ook nog een andere. Waar al zijn albums in zitten.
0: Oké, oh ja. Nou, hij heeft mooie van die boekwerken.
1: Ja. Ja.
0: En het grappige is, degene die, waar ik bedoelde, zat ook nog een USB-stickje bij.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat schattig.
1: En die Duitsers weten altijd allemaal weer rotzooi erbij.
0: Mooie pakketjes te maken. Ah, en die man heeft goede nummers gemaakt. Ze zijn in Nederland niet allemaal bekend.
1: Nee.
0: Maar deze hoorde ik laatst toen ik op werk was, hoorde ik hem op de radio.
1: Ik hoorde overigens wel, hij was pas ergens weer live geweest. En zijn stem begint ook weer erg achteruit te gaan.
0: Oh. Ja, hij gaat richting de 80.
1: Echt waar? Is hij zo oud al?
0: Denk ik wel. Ja. Hij is er al zolang ik... In de jaren 80 was hij heel groot.
1: Ja.
0: Ah. Met Der Week.
1: Ja.
0: Maar dit is Flugzeuge im Bauch. Herbert Grönemeyer.
2: Schatten im Blick. Mein Lachen ist gemalt. Meine Gedanken sind nicht mehr bei mir. Streichelt mich mechanisch. Völlig steril. Eiskalte Hand, ein Kraut vor dir.

0: Prachtig, Walter.
1: Graag gedaan, Huip.
0: Was mooi.
1: Ja, ja, we houden van hier. Herbert Grönemeyer. Flugzeuge im Bauch. En ja, het vliegt af en toe in het buikje. En dat is een mooie metafoor van als je een beetje verliefd voelt. En Huip, ja, die voelt toch ook een bepaalde verliefdheid als die Darius Rucker hoort?
0: Ja, want het is een beetje, dat heb je denk ik ook wel in de gaten. We beginnen richting de kerst te gaan.
1: Ja.
0: En ja, artiesten zijn natuurlijk ook wel gewoon redelijk commercieel.
1: Mm-hmm.
0: Richting de kerst komen alle nieuwe albums uit.
1: Oh.
0: En ook mijn grote vriend Darius komt binnenkort met een nieuw album.
1: Ah, wat goed.
0: En hij heeft een nieuwe single.
1: Nou, ik was even bang dat hij ging zeggen dat hij een nieuwe kerstalbum ging uitbrengen.
0: Ja, dat zet je ook goed in, ja.
1: Dat zo'n zwarte man met zo'n muts op, dat hij dan onder de kerstboom Jingle Bells gaat zingen.
0: Ja, volgens mij heeft hij...
1: Ja, hij heeft een kerstalbum.
0: Heeft hij een kerstalbum?
1: Ja, dat wil je toch niet?
0: Oh,
1: dat wil je niet.
2: Nee, maar hij kennelijk verkoopt dat.
1: Ja, maar goed, jij hebt een andere nummer.
2: Ja, het nieuwe nummer heet I Believe. We gaan aan luisteren. Hier is Darius Rucker.

0: Ja, dat was mooi, mensen. Westlife met Queen of My Heart. Je moet ervan houden. Het is een beetje zoetsappig. Maar het is mijn, ja, mijn gevoelige plek in de muziekscene. De zoetsappige ballads van de boybands. En het goede nieuws is dat in november treden ze op in zowel Nederland als België. En Huip en ik gaan naar België toe. Ze treden op daar in de Lotto Arena. Nee, de AFAS Dome inmiddels. Dus het oude sportpaleis. En wij gaan daar een hele mooie avond met alleen maar meezingers hebben. En we verwachten wel heel veel vrouwen. Ja. Ja, we denken dat er ongeveer 5% man zal zijn. Maakt ons niet uit. Wij zingen net zo hard mee als die vrouwen. Net zo hard als we bij Bruce Springsteen meezingen. Als die optreedt.
1: Zeker. En ik vind dat we even wat aandacht moeten besteden aan het album The Rising. Want vorige week, of twee weken inmiddels, weken geleden, was het 25 jaar geleden dat we 9/11 hadden. En naar aanleiding van die happening. Nou ja, happening. Het was niet echt heel fijn. Heeft Bruce natuurlijk het album The Rising uitgebracht. Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Ik kan bijna niet kiezen, maar we gaan eens deze doen. Die is altijd wel lekker. Mary's Place, Bruce Springsteen.

0: Lekker hype. Meet me at Mary's Place. Goede tip, gaan we doen.
1: Ja, die speelde die vaak live in die tijd.
0: Klopt, ja. Een beetje zo'n feestnummer. Ja. Dat vinden wij wel lekker. Ja, tijd is voorbij gevlogen.
1: Ja, we gaan afsluiten.
0: Ja, we gaan er inderdaad uit. En dan gaan we volgende week weer terugkomen met wederom heerlijke nummers. En we gaan eruit met een van onze favorieten, Toto. En welk album en welk nummer gaan we draaien?
1: Ja, het titelnummer van het prachtige album Kingdom of Desire. Hun rock comeback.
0: Een van de meest ondergewaardeerde albums, denk ik.
1: Ja, ik vond het fantastisch.
0: Ja, begin jaren 90, denk 92.
1: En Walter miste de tour vanwege een gebroken been.
0: Ja. En daarna heb ik het ingehaald met de tamboe.
1: Ja.
0: Die heb ik gezien. Deze prachtig uit. Ooit nog op vinyl kopen.
1: Ja, die is er niet.
0: Nee.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week, mensen. We gaan eruit met Toto.

0: ga er niet meer op noemen, want dat is alles wat wij, niet alles wat wij draaien, maar het is wel het grootste groep wat wij draaien aan muziek. En dat deed je vanavond met een prachtig nummer. Maar ik zou meer over zeggen, want ik ga eerst natuurlijk Ronald welkom heten.
1: Goedenavond, Timon.
0: En Luc heet weer welkom.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Johan weer voor de techniek. En Valerie voor social media. Dus we hebben alles weer zoals het hoort bij elkaar. En dat is radio maken.
1: Dat ja, we gaan lekker met Nederlands trots, mag ik het zeggen?
0: Ja, ja, mag jij zeker zeggen, Ronald. Ilse de Lange. Je hoort op het moment volgens mij weinig van haar. Of weer heel veel. Oh, daar ben ik weer niet op de hoogte.
1: Maar we moeten ook zoveel muziek luisteren, dus ik kan er niet bij te houden. Daarom draaien we er ook lekker.
0: Ja. Maar goed, Ilse de Lange. Het blijkt dus heel veel te zijn dat we haar horen. En Living on Love. Dat is al een poosje geleden dat die uitgebracht is. Maar...
1: Goed om ermee te beginnen. Heerlijk voor lekker 2 uur weer Countryland.
0: Ilse die is zowel op country als op Americana. Soms ook pop. Ze doet overal aan mee, dus dat is wel leuk. Goed, dan hebben we vanavond in onze studio Luc. Goedenavond, Luc. Vertel het eens, jongen. Wat heb jij?
3: Ja, ik heb weer een hele leuke band gevonden. Een tijdje, alweer een paar jaar geleden, was ik in Rotterdam op het Bluegrass Festival op Pijnakkerplein. En er was een heel leuk bandje, eigenlijk van origine een Italiaans bandje. En dat,
1: Ruben en Matt en de Truffle Valley Boys. Wat een hele naam.
3: Een hele naam. Moeilijke naam voor mij om uit te spreken, maar wel een hele leuke band. Een hele goede bluegrass band. Ja, je weet het, ik ben natuurlijk groot fan van bluegrass. En dat zijn we hier eigenlijk bijna allemaal wel. Maar we gaan nu luisteren naar een liedje en dat is Picking Truffles.

0: Nou, Luc, dat was lekker vlot.
1: Dat is een vlot stukje muziek, hè?
0: Ja, die knalde er zo
1: dat
0: uit.
1: Is echt bluegrass zoals het bedoeld is, hè?
0: Klopt, ja. Ja.
2: Helemaal goed, ja.
0: Maar goed, dan gaan we door met de Sick Brown Band. En die vind ik fantastisch. Er zitten zoveel leuke dingen bij. Een leuke band ook om te zien. En zo spontaan op het podium dat die jongens zijn. En in dit geval deze samen met Jimmy Buffett. En is het nou, Ronald, Jimmy Buffett, weet jij?
3: Nou, Zac Brown heeft een beetje een band met Nederland. Want onze eigen Douwe Bob, die had natuurlijk het nummer Note to Self. Prachtig mooie country nummer van hem. En Zac Brown zag dat en die vond hem zo mooi. Die had gezien, kom gezellig bij mij en kom meespelen. Dus toen stond hij in één keer op het podium samen met Zac Brown. En Note to Self te spelen.
0: Zo.
3: Schitterend mooi nummer. Prachtig mooi stieltje. Daar hebben we vandaag in Duitsland nog meer van, dat apparaat. Ja. En dat het was toch leuk voor hem om daar te mogen optreden samen met Zac Brown.
0: Maar
3: Zac kan het zelf ook natuurlijk wel. Dus er kunnen genoeg plaatjes van draaien.
0: Maar ik vind zelf op het moment dat al onze Nederlandse artiesten die we hebben, dames, heren, hoe ze ook zijn, allemaal een bijzondere plek hebben in de ook Amerikaanse countrywereld. En daar ben ik heel trots op.
3: Nederlanders laten zien ons kennen.
0: Ja, zeker.
3: En wij laten het graag horen.
0: En dat gaan we dus doen met de Zac Brown Band en Jimmy Buffett en Knie Deep.

0: country land. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: En een beetje een andere oude doos dan u van ons gewend bent. Want we gaan nog even terugblikken, namelijk naar het Bristol Rhythm and Roots Reunion. Die was in het weekend van 12 en 13 september. En in verband met onze samenwerking met Bristol, daar doen we daar natuurlijk graag even weer een verslagje van. U kunt sowieso op onze website gaan kijken naar kanteland.nl. Kunt u het interview met Richard Oakley, die we al eerder gehad hebben, met de directeur van het festival. Maar wij gaan natuurlijk hier vooral lekker uw kennis laten maken met de prachtige muziek. Een enorme line-up heeft er opgetreden gedurende die drie dagen. Maar wij pikken even de vier mooiste eruit. Het volgende uur krijgt u nog iets te horen van de Old Crow Medicine Show. Maar we gaan nu draaien de drie toppers, zou ik wel even zeggen, van het festival, zoals Richard zelf ook zei. Als derde liedje krijgt u Sierra Farrell, een dame die uit die omgeving vandaan komt, een beetje een thuiswedstrijd speelde. En zij zingt dan American Dreaming. Daarvoor krijgt u een hele mooie instrumental van Marty Stewart, met namelijk het liedje Soldier's Joy. En dan zie je dat muziek ook prachtig kan zijn zonder zang. En zeker als je dat in de zeer begaafde handen van Marty Stewart laat zitten. Maar we beginnen met de Del McCoury Band. En ja, die horen er eigenlijk niet bij, vinden ze zelf. Maar wij vinden van wel. Maar zij zeggen, count me out.

0: Nou, ik vond ze prachtig.
1: Ik kan me voorstellen dat het een zeer geslaagd festival is geweest. Dit soort muziek.
0: Als dit de hoofdmoot is geweest, ja zeker. Maar wat ook bijzonder is, we gaan nu naar toch nog een oude doosmoment.
1: Klein, nee, we moeten dat toch eventjes doen, hè?
0: Ja, ja. Zeker. Hey, dat doen we met Bill Monroe. Hij is geboren op 13 september. Oh, dat is een paar dagen geleden. In 1911 in Rosine. Daar zijn we toen geweest, hè? Dat plaatsje. Daar is een museum en daar is van alles van Bill Monroe. Maar goed, hij is jammer genoeg overleden op 9 september 1996.
1: Ja, 30 jaar geleden dus. Daarom is het goed dat we nu eventjes aandacht aan hem besteden.
0: En dat gaan we doen met een heel bekend nummer van hem. Blue Moon of Kentucky.

0: Wat een prachtig nummer, Ronald. Waar mooi. Heb je die vandaan?
1: Van mijn vrouw. Die kwam haar tegen, namelijk een liedje ervan. Dan stuurde ze gelijk naar mij door. Want de dame waar we nog net aan geluisterd hebben is Aubrey Buck. Een jonge dame van 21 jaar die net begonnen is nu in Nashville, zou ik maar zeggen. Ze heeft wel op social media al een en ander toe gedaan, TikTok en dat soort dingen. Maar die dame heeft gewoon de gitaar gepakt, is bij een producer naar binnen gelopen. En zonder enig opsmuk letterlijk gewoon een gitaar, een zangeres en een prachtig mooie stem met een prachtig mooie inhoud van een liedje. En zo krijg je een hele mooie country.
0: Ik wou zeggen, dit is de manier om country te maken.
1: Het liedje wat mijn vrouw toestuurde was een ander liedje dan dat we nu hebben geluisterd. Namelijk, want dat liedje ging meer over van ja, hoe voelt het als je de mensen verliest waar je van houdt. Ook een heel mooi nummer, zeker met haar stem. Maar dit liedje was Still Mill Town. En dat ging eigenlijk over haar geboortedorp, een geboortestadje. Een klein oud vervallen stadje ongeveer in Amerika. Eigenlijk, waar zoals zij zingt, je heel veel mensen nooit uitkomen. En eigenlijk alleen maar de deur open doen en verder niet. Ik durf te voorspellen dat dit niet het laatste keer is dat we van deze jonge dame iets hebben gehoord.
0: Heel verstandig.
1: Want het, de muziek is gewoon prachtig en die stem ook.
0: Ik kijk er nou al naar uit.
1: Dan gaan we even naar een dame die 21 jaar met wat levenservaring is.
2: Ja, die is al een paar dagen bezig.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Trisha Yearwood.
2: Trisha Yearwood. En ik vind het ook een hele goede zangeres. En ja, ook dat is ook weer zoiets. Ze is eigenlijk de echtgenote natuurlijk van niemand minder dan Garth Brooks. En die is ook bij ons bekend.
0: Die hebben wij gezien in Amerika, Luc.
2: Die hebben jullie gezien, ja.
0: Ja, live.
2: Dat is echt fantastisch. Dat moet echt fantastisch geweest zijn. Dat kan
0: op
2: niet
0: kilometers
2: anders.
0: Afstand, maar...
1: Luc zal ze aan hem gedacht hebben toen ze dit liedje schreef dan, de titel.
2: Ja, we gaan dus in ieder geval nu naar Thinking About You van Trisha Yearwood.

0: fantastisch, die trecheer, die kan er ook wat van. Als alleen maar kookboeken maken.
1: Ja, ja, ze doet ook kookprogramma's, hè?
0: Ja, ze doet kookprogramma's en kookboeken schrijven en ja, dat. Ja, dus, ja.
1: Denk maar ze kan prachtig zingen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook...
0: Ja, en met Kaart samen, dat is een fantastisch duo. Ja, ja. En we gaan naar iets leuks. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Want ik heb er al jaren en jaren geprobeerd om te kijken of ik haar voor elkaar kan krijgen. En toen kon ik via Toerlijke Mind, kon ik Sarah Jory in de studio krijgen. En die hebben we opgenomen. En de muziek die we daarvan hebben, dat hoort u zo meteen, dat ziet u zo meteen wel op de site, geloof ik ook. Ja, ja, klopt. En dit is het eerste deel met de aankondigingen van Annette van Toerlijke Mind.
2: Oké, het eerste nummer wat we gaan doen is een nummer van Danny Lee. Sarah heeft regelmatig met haar gespeeld in het verleden. Albert heeft met haar gespeeld in het verleden. En het leuke was, zij trad op in Arnhem. En ik zat in de zaal met kind op schoot. Kind was net 2. Te luisteren naar het concert van Danny Lee, waar Albert haar begeleidde. En toen zei ze in één keer, nou leuk, zegt ze. Er zit een zangeres in de zaal. Ik denk, nou dat is leuk. Dus ik keek een beetje om me heen. Ik denk, nou ik ben benieuwd. Toen zegt ze, ja die gaat samen met me zingen. Ik denk, nou dat is leuk. En toen zei ze in één keer, Annette, kom je naar voren? Nou, was fantastisch natuurlijk. Dus toen heb ik samen met haar een nummer mogen zingen. En ja, ze heeft gewoon prachtige nummers. En dit is er eentje van, Oh Lonesome.

0: Thank you.
1: Could you introduce yourselves for the audience?
2: Hi, my name's Sarah Jory. I'm a pedal steel guitarist and slide player from England. But I'm nice, even though I'm English.
3: Welcome. The nice version.
0: Well, my name is Annette. I'm a singer. Ik ben gewoon Annette en ik zing.
3: En ik ben Albert. En ik ben de gitarist. I'm Albert. I'm the guitar player.
0: Het nummer wat we nu gaan doen is een nummer wat Sarah heel erg leuk vindt. Zullen we hem eigenlijk altijd wel in de setlist duwen. En nou ja, ontkomen we er dan ook niet aan om hem vandaag te doen. Prachtig nummer van Ashley Monroe, Like a Rose.

0: toch prachtig, heerlijk. Hè? Ja, Brooklyn Bullets, we zijn helemaal weer terug. We zijn helemaal terug bij Nebo, joh.
1: Ja, helemaal. Ja, ik had echt zoiets van, dit is die Brooklyn Bullets. Dat is toch een hele goede groep. En het leuke is, er komt dus echt een hele goede bluegrass uit Noorwegen.
0: Hè? Ja, we hebben de prachtige muziek al vandaag gehad, moet ik zeggen.
2: Ja. En we hebben kunnen genieten van ze op de muziekschool.
0: Ja, ook dat nog. Hele leuke gasten. Maar ja, we gaan nog door met het laatste nummer van dit uur. En dat is ook een Ebop gangster. We gaan namelijk naar Christy Cox. En zij zegt gewoon, if I keep on loving you. Ja, net als tegen de luisteraars zeggen, als u gewoon lekker blijft luisteren naar ons, dan blijven wij ook wel van u houden. En dat doet zij dus ook.
2: Zeker.
0: Dus luister naar Christy Cox.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM
0: en overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB.

0: vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijl. Country, bluegrass, all-time.
1: Americana.
0: Oh, dat nog. Had ik even vergeten. Maar goed, tweede uur begonnen we dus met de Old Crow Medicine Show. En het nummer Tennessee Bound. En het is wel even bijzonder, want we hebben daar wat over te vertellen.
2: Nou ja, ook deze band heeft opgetreden bij Bristol. En in het kader daarvan hebben we de eer gehad om met Catch de zanger een interview te hebben. Een kort gesprek. Die komt later nog op de socials en op onze website en op onze YouTube te zien. Ja. We hebben alles een beetje gedoseerd. Maar ja, het was zeer aangenaam om met die man te praten. Dus, hij heeft genoeg energie. Laten we daarop houden.
0: Ja.
2: En daarom hebben we dit liedje ook gedraaid. Om een lekker uur even weer vlot beginnen.
0: Zou hij ook zoveel energie gehad hebben na de optreden?
2: Ik denk het wel. Die man heeft ook maar je energie te veel. Dat was echt, maar goed, houd onze social media's in de gaten. Kanteland RTV, houd YouTube in de gaten. Houd onze website in de gaten, natuurlijk kanteland.nl. Houd de website van de AE Media Groep in de gaten. Want daar staat ook van alles en nog wat. Dus daar komt uiteindelijk... U kunt er binnenkort ook weer heen voor alle andere leuke zaken. Maar daarover straks meer. En daar komt te zijn de tijd ook dus het interview met Old Crow Medicine Joe.
0: Maar blijf ook luisteren.
2: En want we gaan nu naar... ik denk niet dat we het nog een keer hoeven te introduceren, Luc.
3: We hoeven het niet te introduceren. Maar ik wil het toch nog wel even noemen. We gaan wel naar ons engeltje. Ja, dat is natuurlijk... En daar kan ik wel wat over zeggen. Het is al een hele oude opname. Ik denk zelfs uit 1989. En we gaan luisteren naar Two Highways van Alison Krauss.

0: Nou, dat was Alison Krauss. En wie kent haar niet, zeg ik dan altijd wel.
1: Ja, en toch heel leuk, hè? Het is een hele oude opname. Dit was nog voordat... Want het is echt nog vanuit de begintijd.
0: Ja.
1: En dat vond wel weer eens leuk om zoiets...
0: Maar goed, we kunnen nog wel wat jaren vooruit met de muziek van haar. Dus dat scheelt al.
1: Nee, ze heeft een heel grote... Ik heb bijna alles van haar. Dus we hebben nog wat te gaan.
0: We hebben nog wat gaan. Dan ga ik even ook terug in de tijd. En dat was in Barneveld, in de Veluwehal. Daar kon ik genieten van een concert van de volgende artiest. En dat is Kenny Rogers. En die heb ik toen in Barneveld mogen zien. Lekker was dat, hoor. Grote zaal vol met muziek. Maar ja, ik heb wel begrepen dat er toen wat geld bij moest om de avond voor Kenny mogelijk te maken. Ja. Maar ja, hij had een stelletje hele bekende nummers. Lucille en noem maar op, dat zijn allemaal die nummers. Maar deze was ook een van zijn bekendste, The Coward of the County.

0: Nou, wat vinden we van deze artiest? Jammer genoeg is hij niet meer, maar hij heeft ook films gemaakt. Hè? Over mensen, dus die samen.
1: Hij heeft heel veel moois achtergelaten en daar kunnen we nog heel lang van genieten.
0: Oh, dat zeker, dus, ja.
2: Ja, en hij heeft ook prachtige duetten gedaan met Dolly Parton. Hè?
0: Ook dat nog.
2: Ja,
0: over deze man is eigenlijk heel veel te vertellen.
1: Dan begon je net al het eerste uur over de vader van de Bluegrass.
0: Ja.
1: Dus had je de rode draad alweer te pakken stiekem?
0: Trak het alweer te pakken.
1: Want de volgende ook?
0: Ja, we gaan naar, een hele goede Bluegrass speler. Hij speelt diverse instrumenten, is zanger, componist. En hij regelt zelf de nummers op een eigen platenlabel sinds 1997. Nou, ik vind dat wel de moeite waard. Volgens mij heeft hij ook de mandoline van Bill Monroe gekregen, als ik het goed heb. Of tenminste sowieso in het museum, dat ze hem daar hebben laten spelen op de mandoline van Bill Monroe. Maar ik weet niet of dat toen al zo was dat hij dat kreeg. Maar dat is niet zo lang geleden. Volgens mij nog maar een jaar of anderhalf, twee geleden, dat ik me herinner. Of misschien drie. Maar goed, het bleef in de familie. Want de familie van Bill Monroe was Uncle Ben. En daar luisteren we nu naar.

0: Hallo luisteraars, ik ben Arnold Lasseur van de Bluegrass Boogeyman en u luistert naar Countryland Radio.
1: Goed, het was dus Ricky Skeks en het nummer Uncle Pen. En ik zit met Johan af en toe alweer een beetje te zoeken van wat kunnen we nog gaan doen als we volgend jaar naar Amerika gaan, want dat is echt nog de bedoeling. En dan gaan we zeker naar de hut van Uncle Pen. Want daar zijn we toen geweest, maar ja, misschien zijn we te bang geweest, want volgens mij waren er wel mensen binnen. Maar ja, we mochten dus eigenlijk volgens het hek niet meer naar binnen, want het was afgesloten dus. En dan gaan we naar Luc.
2: Ja, ik doe ook eens een Nederlandse inzending deze keer. En ik vond het wel heel erg leuk. Het is de band De Strootklinkers uit Groningen. En die hebben een prachtig liedje geschreven, gezongen. En dat liedje, dat zou je echt moeten luisteren. Ik denk dat het in het Engels moeilijk te vertalen is. Want het is echt wel een beetje plat Grunnings. Dus, maar we gaan luisteren naar het liedje. En dat heet heel domweg Koekoek.
1: Ja, daar komen we even op terug. En, de Straatklinkers, die kennen wij al jaren. Ze hebben ook ooit bij de Ewop
2: geweest. Ze zijn bij de Ewop geweest, ja.
1: Dus, dat was toch een bijzondere tijd, vond ik. Jammer genoeg dat ze later niet meer kwamen, maar ja. We hebben nu nog weer een keer de band Straatklinkers.

0: Nou, koekoek.
1: Ja, dat was het.
2: Dat was het liedje, ja. Ja.
3: Ja. Nou, een liedje draai je toch nog een beetje voor Jaap?
0: De volgende.
3: King of the Road.
0: King of the Road, ja, die gaan we
3: wel van twee artiesten die jij nog leuk vindt.
0: Ik vind ze fantastisch. Ik heb haar, toen zij dus die ziekte had, dat zij dus geleden heeft, heb ik heel veel gevolgd. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die daar een moeilijke periode door gehad hebben. Want wat was dat een fantastische zangeres. Eigenlijk samen, ze waren zo goed. En ja, die dochter die heeft nou ook een hele zware operatie gehad. Maar ze is hier bovenop en het gaat allemaal weer goed, gelukkig met haar. Maar ja, Joey en Rory, King of the Road.

0: Nou, de Crascals, Keep on Walking. Wat kun je er meer over vertellen, Luc?
1: Ja, dat het gewoon een hele goede band is.
0: Ja, dat geloof ik ook.
1: En ja, het zijn zes heren die er echt een feestje van maken, geloof ik. Want dat is, ik heb nu twee cd's van ze.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind ze allemaal even goed, hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, ik was ook een beetje fan van hun, hoor. Want in die tijd dat ik met de Bluegrass een beetje begon, waren hun ook al bezig.
1: Ja, hun zijn echt, ja. Ik hoop dat ze nog eens een keertje naar Nederland komen voor een concert. En dat we er dan ook heen kunnen.
0: Maar ja, dan gaan we nog eens een keer kijken, Luc.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dat
1: is de moeite waard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de volgende. En dat gaan we doen met het verhaal van Ronald.
2: But an instrument like yourself, I heard songs with a lot of bass, with a lot of excitement, enthusiasm, but also heard a song with a lot of emotion and low-key. Is there a limit in the range of the instruments that you can drift between, or is it just the person who plays it?
3: I think the limit comes in your own mind. I think with any instrument you play, the steel guitar for so many years was always kind of associated with, well, initially Hawaiian music and then with country music. But I think as the years have gone on, it's gathered a lot of momentum right across the board. And I've been really lucky with artists that I've worked with and situations that I've been in. I've worked with orchestras, I've worked with the Royal Philharmonic, with the Halle Orchestra, and that, the steel guitar just becomes part of something. You have your part of the sound, and I think your own, the limitations of the instrument you play, I think, are in your own mind, you know, and we can all push ourselves. And I'm a firm believer in the pedal steel can play anything, you know. Maybe the player can't. Maybe the player has a little, but as an instrument, I think it can be used in any music.
4: Okay, so this is an instrumental that I originally wrote as a bluegrass song on the acoustic guitar. And then messing around one day at home in my studio, I thought this could make a really nice, slow pedal steel instrumental. So I hope you like it. In memory of my dad, this is called AJ's Reel.

0: Thank you, thank you.
1: Can I now say tot ziens?
2: En dat mocht inderdaad Sarah Connor tot ziens zeggen. We zijn natuurlijk in Minds en Sarah Joy enorm dankbaar dat ze bij ons hebben opgetreden in de studio. Dat ze deze heerlijke opnames hebben kunnen maken. Gaat u vooral naar www.kantiland.nl, want daar vindt u nog veel meer leuks namelijk. Want ze hebben nog een extra bonus track opgenomen en die hebben we speciaal daar op de site staan. U kunt er ook alle liedjes nog eens een keer terugluisteren. En u kunt ook het hele interview terugluisteren, want wat u gehoord heeft is een kleine stukjes. We hebben een heerlijk gesprek gehad met z'n vieren en dat is keurig allemaal opgenomen. Het interview is natuurlijk in het Engels gedaan vanwege Sarah, maar onze eigen Valerie is heel erg druk bezig geweest en die is druk om alle ondertitels erbij te zetten. Dus binnenkort kunt u al het hele interview rustig terugkijken met een Nederlandstalige ondertitels eronder, zodat u precies begrijpt waar het over heeft. Ik wil u ook heel graag verwijzen naar de website van de AE Media Groep, onze de host waar wij hier gelukkig mogen zitten. Kijkt u daar op hun pagina van YouTube en daar vindt u ook een prachtig filmpje. Daar staat eigenlijk alle liedjes achter elkaar met alle teksten en interviewtjes ertussendoor geknipt. Daar zijn Johan en Valerie heel druk mee geweest. Maar ze hebben gewoon een prachtig resultaat geleverd. Heerlijke muziek en die kunnen we niet vaak genoeg gaan draaien. En u kunt er niet vaak genoeg naar luisteren wat ons betreft. Dus gaat u dat vooral doen nadat we nog één liedje hebben gedraaid natuurlijk in deze uitzending. Want we Kantiland, dus we hebben nog eenmaal wat leuks. Aangezien ik er zit inderdaad, hebben we wat meer dames vandaag. Denk helemaal niet erg. We hebben mooie zangeressen. U gaat luisteren naar een prachtig liedje van Becky Slegel, Colorado Line.

0: Ik mag met trots zeggen dat we een mooie uitzending van gemaakt hebben. En dat we met alle muziek die we gebruikt hebben, erg hebben kunnen genieten.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: Kijk u dus op www.kanteland.nl, want inmiddels staat alles gepost, geblazen en veranderd, zodat u nog veel meer lekkers, leuks kunt genieten van prachtige, mooie muziek van ons.
0: Zeker, zeker. En morgen dan is onze playlist ook weer op de site. En dan kunt u dat ook even bekijken. En ja, ik ga toch jammer genoeg dankjewel moeten zeggen tegen iedereen. En dat ga ik eerst doen met Ronald. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Luc, jij ook, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan, joh.
0: Fijn dat je weer bij was.
2: Ja, leuk. Ik vond het ook geweldig.
0: Ja, Johan, jij ook weer bedankt voor de techniek. En Valerie voor social media en alles wat daarbij hoort.
1: En de ondertitels.
0: En de ondertitels, ja. Dus, nou, volgende week dan zitten we hier weer met het vaste team. Met Harro en Leen en Gerrit. Dus dat komt volgende week weer. En nu ga ik tegen u zeggen, luisteraars, ik vond het leuk. Dank u wel. Tot de volgende keer.
3: That's the wrong chord, guys.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werkscholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.